0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één...
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 6 uur, goedemorgen. Dit zijn de headlines.
6: En goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder. In totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
7: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
6: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. Dan halen we wel nog altijd tot 28 graden.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Ja, mijn ochtend is een beetje anders gestart dan anders, Louis.
8: Oei, is het slecht nieuws of goed nieuws?
5: Ja, niet al te goed eigenlijk.
8: Oei.
5: Ja, zometeen vertel ik er alles over.

0: Het is goed omdat je het zo lief vraagt. Wil ik je heel graag even meenemen naar...
1: Ik heb niets gevraagd, voor de duidelijkheid.
0: Vanmorgen, wat zal het geweest zijn? 4:15, zoiets.
1: Oei.
0: Ik word wakker, ik sta op en ik voel ineens van alles komen.
1: Welke kant? De bovenkant?
0: De voorkant. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb echt de helft van mijn maaginhoud teruggegeven aan de maatschappij.
1: Allee, de mensen zijn aan het eten op dit moment, toch?
0: Maar nee, toch. 6:10. Wat voor een psychopaat eet er? Nee, dus ja, ik voel mij niet zo super vandaag, dus mocht er iets gebeuren waardoor ik nog meer dan anders over mijn woorden val, of ik zit natuurlijk hier aan de knop, dus mocht ik fouten beginnen maken of zo, weet ik veel wat, dan komt dat...
1: Dan leg ik je op het gemakske neer, en dan pak ik het over, als het nodig zou zijn.
0: Ja, zolang... Ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Wat me ook is opgevallen, is dat je een korte broek aan hebt vandaag.
0: Dat zou daaraan liggen.
1: Ja, ik weet het niet, ja.
0: Nee, klopt. Omdat ze geeft toch wel 26 graden of zo?
1: Ja, akkoord. Maar goed, we zijn ook wel 29 september. Dat is toch... Allee, is dat nog een moment voor een korte broek?
0: Ja, als ze 26 graden geven op 29 september, dan is het op 29 september tijd voor een korte broek, ja.
1: Ja, op die manier wel, ja.
0: Ja, het leven is soms zo gemakkelijk.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Goedemorgen, het is dinsdag 29 september, bijna 6:10. En jij mag weer bepalen hoe we deze dinsdagochtend kunnen starten. Dat gaan we doen met een track die jij mag aanleveren als hofleverancier.
1: En er komt meteen al iets binnen van Bram. Goedemorgen Brian en Louis. Hey. Wake me up van Avicii als dagelijkse dosis, want ik raak nog niet goed wakker.
0: Ah, ik vind dat wel een goeie.
1: Dat is inderdaad al een goede suggestie, maar als je zelf nog iets beters weet eventueel, of iets waarvan jij zegt, ja, dat wil ik misschien wel horen... Misschien heb je hetzelfde probleem als Bram en raak je ook niet goed wakker. Kan perfect natuurlijk. Dan mag je gewoon jouw favoriete plaat om deze dinsdagochtend te starten doorsturen via de Top Radio B-app.
0: En daarmee ligt de lat zeer hoog.

0: Een hele goede morgen. Jij beslist elke ochtend hoe we de ochtend kunnen starten.
1: De dagelijkse dosis van...
0: Jonathan uit Vlezenbeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij krijgt die eer vanochtend om die dag te starten. Hoe ziet die dag er van jou uit vandaag trouwens?
2: Nu onderweg naar Nederland, tegen Amsterdam, naar de collega's in Nederland. En dan daar een meeting en dan waarschijnlijk nog even met de mannen spreken. En terug naar huis.
0: Maar wacht even.
3: Voor de mannen spreken.
0: Voor het,
3: dat klinkt goed.
0: Voor het bedrijf in Nederland, voor welk bedrijf werk je, mag ik dat weten?
2: Hikvision.
0: Pardon?
2: Hikvision.
0: Hikvision. Ken ik niet. Wat doen jullie juist?
2: Het is eigenlijk een internationale camerafabrikant, inbraaksystemen ook en toegangscontrole, een beetje van alles.
0: Oké.
3: Je wilde ook een...
2: Eigenlijk leverancier van alles wat beveiligen kan.
0: Ja, maar niet te veel reclame maken. Rustig, anders moet ik een factuur sturen. Dat gaan we niet doen.
3: Jonathan, je had een heel goed idee om deze dinsdagmorgen te starten. Vertel eens.
2: Ja, ik vind elke ochtend is toch een beetje om te huilen, zeker nu zo vroeg. Dus ik dacht aan The Big Bad Wolf.
3: Dat vind ik een heel goed idee. Ben je al lang wakker op dit moment?
2: Opgestaan om 5:00.
0: Oh,
3: dat is uitslapen, hè.
0: Ja, het is dat. Jonathan, vind ik een heel goed idee. Moet je nog ver richting Nederland nu?
2: Ik ben net op de A12 in Antwerpen, dus nog 2 uur te rijden.
0: Dat is nog een eindje.
3: En dat is dan enkel voor de A12 in Antwerpen.
0: Succes!
2: Bedankt.

0: Mag ik nog één keer zo?
1: Doe maar. Het is om van te huilen zo vroeg opstaan. Ja, voilà.
2: Waren ook de woorden van Jonathan uit Vlezenbeek. Heeft hem aangevraagd in de dagelijkse dosis Duxas en Big Bad Wolf.
3: Zometeen in de ochtendclub.
1: Neem ik je weer mee door het nieuws van de dag, want er zijn weer drie nieuwsfeitjes die je zeker moet weten voor je aan je dag begint.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Xina,
12: ja aan je dromen.
14: De mistje datjes van Connections.
15: Oh my god, ik ben net terug van New York.
16: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
15: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
16: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
15: Nee, ook gemist.
16: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
15: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
16: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
17: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

0: Er is weer heel wat gebeurd afgelopen dagen. Vooral gisteren is er heel wat te doen rond onder andere de Rode Duivels.
1: De drie van Louis.
0: En ik geef je met plezier die drie nieuwtjes mee voor je je dag kan beginnen. Het eerste is natuurlijk over onze Nations League-campagne van de Rode Duivels. Die zijn op de valreep geklopt door Frankrijk. Dat was gisteren de tweede wedstrijd in de Nations League-campagne. En we weten allemaal, Frankrijk is zo'n beetje het zwarte beest van de Rode Duivels ondertussen.
2: Klopt.
0: Die zijn wel met een soort B-ploeg aan de wedstrijd begonnen. En dan had je misschien wel het gevoel van, ja, hier zit iets in. Misschien kunnen onze Rode Duivels eindelijk die streak verbreken van verliezen. Maar het is niet gebeurd.
2: Want te vergeefs.
0: Plots kwamen de sterren op, zoals Dembele, Cherki en Olise op het veld.
2: Gezondheid.
0: En, nee. 3 minuten voor tijd was het dan die Olise. En dat is meer dan gezondheid. Dat is niet normaal, die man. Die heeft in zijn eentje eigenlijk die wedstrijd beslist. Die stak de helft van het veld over, knalde de bal binnen en het was 0-1. En we hadden geen antwoord meer.
2: En we konden gewoon douchen.
0: Zo simpel is het. Ja. Dan het laatste nieuws heeft het over steeds meer 60-plussers verkiezen een lat. Relatie. Het zou deels komen door de echtscheidingsgolf bij babyboomers. Daardoor zijn er veel single babyboomers op de wereld op een gegeven moment. En die beginnen na hun huwelijk vaak nog een nieuwe relatie, wat ook perfect normaal is. Maar zien het niet meer zitten om nog te gaan samenwonen. Ja. En ze willen hun zelfstandigheid behouden, dus kiezen ze voor een latrelatie.
2: Ik snap dat. Als jouw relatie al eens op de kippen gelopen is, ja, dan wil je natuurlijk niet. Dezelfde fouten nog eens. Ik snap dat wel.
0: Dan ga je niet diezelfde verbinding aan, dan is het volgens mij ook allemaal ietsje meer relaxed of zo.
2: Ja, klopt. Ik kan er met. Ja, ik snap het wel.
0: Goed, en dan nog de standaard. Die koppen. Methode Diependalen eist hoge tol voor fantasieloos besparingsplan. Dan gaat het natuurlijk over de onderhandelingen voor de begroting van de Vlaamse regering. Die onderhandelingen bleven maar duren gisteren. Meer dan 24 uur aan een stuk hebben ze onderhandeld. Tot minister-president Hilde Krevits het klein beetje te veel vond. En ook voor kabinetchef van Vooruit werd het iets te veel. Die werd zelf naar het ziekenhuis afgevoerd.
2: En ze werd hem onwel, hè.
0: Ja, dus dan is dat niet goed natuurlijk. En de vraag die het meeste werd gesteld dan ook, waarom in godsnaam zou je zo lang 's nachts onderhandelen?
2: Ja, ik was gisteren naar het nieuws aan het kijken en ik zag daar onze minister-president Matthias Diependalen zeggen, we weten eigenlijk dat het allemaal niet het beste is voor onze gezondheid. We weten dat we dat eigenlijk allemaal niet moeten doen, maar toch doen we dat jaar na jaar na jaar opnieuw.
0: Waarom? Ja. Ik snap dat echt niet. Op een gegeven moment ziet dat er ook uit als een pyjamafeestje of zo van enkele lagere
2: van een paar
0: schoolkinderen.
2: Miljoen.
0: Ja, maar dat is toch. Ik weet dat niet.
2: Nee, klopt. Het ruikt een beetje naar recidivisme, vind ik.
0: Ik denk dat daar in dat lokaaltje nog een beetje anders rook ook. Eerlijk gezegd, als je 24 uur samen zit.
2: Ja. En dan zet wel meid er ook nog bij.
0: Ja, wel.
2: Ga maar lopen, zodat. Enfin, goedemorgen, Jean-Paul komt eraan. She doesn't mind bij Top. Goedemorgen.
3: Top. We make you
4: move. Jean-Paul. Mr. Worldwide. This is the Caribbean connection. And we want the world to get ready to have.

0: problemen voor de Vlaamse regering nadat de onderhandelingen voor de begroting een klein beetje zijn misgelopen. Die hebben iets te lang geduurd. Een nachtje doorgaan was blijkbaar te veel voor sommige politici en sommige mensen die aan de onderhandelingstafel zaten. En ik zie hier ook een slaapprofessor die zijn mening geeft over nachtelijke onderhandelingen, of dat wel of niet goed is.
1: Ah, daar hebben we nood aan. Een extra mening. Ja.
0: Zometeen ga ik die eventjes vertellen. Eerst nog de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Dat is er eentje richting Antwerpen op de E313. Een kwartier file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
2: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
13: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb het
9: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
16: Absoluut, met de pro van...
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
18: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
11: De Ochtendclub, Brian en Louis.

0: Ik ben eigenlijk gelukkig, want elke keer dat we, dat nummer draaien, Google en Moving to the Sun, komen er minstens 5 berichten binnen van mensen die zeggen: ik hoor natte poepen!
1: Ja, dat is wel waar.
0: Zwaar, hè?
1: Ja, dat is wel waar.
0: En vanmorgen was er geen enkele.
1: Ja, ze zijn het afgeleerd.
0: Yes!
2: De Ochtendclub.
1: Ja, 2 personen moesten de onderhandelingen van de Vlaamse regering over de begroting vroegtijdig verlaten. Die onderhandelingen waren op dat moment al meer dan 24 uur bezig. En dan kan je jou afvragen, hoe gezond is dat allemaal?
0: Ja.
1: Een slaapprofessor heeft daar wat uitleg rond gegeven. Je krijgt geen betere beslissingen door lang te blijven onderhandelen. De politici hebben vaak al een slaaptekort opgebouwd door hun drukke agenda. En daardoor kunnen ze nog emotioneler zijn en minder rationeel zijn.
0: Dat is gevaarlijk.
1: Dat is gevaarlijk, inderdaad. Zeker als je zo'n dingen moet beslissen. Je had ook een mogelijke oplossing voor de politici. Hij stelt voor, beter zou zijn om nu en dan eens een powernap in te lassen van een kwartiertje à 20 minuten. Moet toch heerlijk zijn?
0: Ja, wij staan zelf ook redelijk vroeg op.
1: Ja. Hè?
0: Is dat iets dat jij doet, zo van die powernapjes?
1: Ik ga eerlijk zijn, ik doe tegenwoordig wel toch zeker 1 op de 2 namiddagen een powernapje van zo'n 20-tal tot een half uurtje zelf. Ja.
0: Amai, maar dat is geen powernapje meer, dat is een dutje.
1: Ja, wel, maar dat mag niet. Gisteren heb ik te lang geslapen en dan voel je dat meteen. Dus...
0: Ja, ik zie het nog.
1: Wat zeg je?
0: Nee, maar misschien is het wel een goed idee om even die politici gewoon zo... En dan weer even verder nadenken over waar ze de knip gaan zetten in een aantal miljoenen.
1: Dat mag overal, vind ik.
0: Ja?
1: Hoe zalig zou dat niet zijn? Overal zo, het is 1 uur, iedereen, 20 minuutjes, sst. En dan...
0: Leuk, zeker, maar ik denk niet zo praktisch.
1: Oei?
0: Ja, ik wil op dat moment niet bij mijn coiffeur zitten.
1: Ah, ja. Nee.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
2: Ga jij in die kleren naar dat feest?
3: Is het niet goed?
2: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
4: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
5: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
6: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
5: Machtig, bij meneer Pastoor.
6: Je moet maar een keer kijken op powerbyko.be.
7: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
8: Wat blieft?
7: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
9: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezierwinkel.

0: Ochtendclub.
1: Elke ochtend zijn we officieel de Ochtendclub en dan mogen we ook iemand officieel verwelkomen in onze Ochtendclub. Daar hoef je niet veel voor te doen, je moet gewoon aan één criterium voldoen. Gisteren was dat Stefan uit Westerlo, dat is iemand die vakantie in het verschiet had. Hij ging naar Oostenrijk gaan voor, wat was het weer, de Almbab-trip?
2: Ja, iets met de koeien die van de weides worden gehaald om dan de weides klaar te maken voor de skipistes.
1: Ja, zo. Het klonk wel leuk en ik denk dat
2: hij... Dat is een feest, hè. Dat is daar echt een feest. Voilà. Dat is echt een, ja, absoluut. Ja.
1: Dus ik denk dat hij er sowieso wel van genieten, zal van genieten daar. En hij had ook een criterium voor de luisteraar van vandaag.
2: Jazeker, en dat is een criterium waarvan ik denk dat je daar misschien wel sneller aan kunt voldoen dan dat je denkt.
1: Oei, dat is iets speciaals.
2: Dat is dan moeilijker, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Criterium is dat je iets moet doen met muziek. Dus misschien ben je een DJ, misschien speel je een instrument, ben je muzikant dus, of misschien ben jij een platenverzamelaar, of dat soort.
1: Ja, iemand die iets heeft met muziek eigenlijk, daar gaat het dan over.
2: Ja, klopt, maar eigenlijk heeft iedereen toch een beetje iets met muziek.
1: Ja, maar die iets kan met muziek.
2: Ah wel, maar als ik bijvoorbeeld in de file sta en ik begin van... te doen op muziek van mijn dashboard.
1: Dat is net ietsje meer.
2: Ja?
1: Toch?
2: Ja, ja. Toch iets meer?
1: Toch
2: dan?
1: Iets meer, ja.
2: Oké. Okay. Doe je dus iets meer dan... dan ben je welkom in de Top Radio BEF. En voeg jou toe aan onze ochtendclub zometeen. Na Lost Frequencies... Hey.

0: Hallo. Dat is lang geleden.
1: Ja, ik kan dat soms goed ook geilig zijn. Sorry.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Dankjewel, Louis Bernard. Goedemorgen, 5 voor 7 op deze dinsdagochtend. En ook goedemorgen, Igor.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey. Jij klinkt zeer opgewekt.
3: Ja, vroeg uit de veren. Ik ben al wakker, dus... Goeie ochtend,
0: humeur
3: altijd.
0: Fantastisch. Ja, jij bent iemand die wat heeft met muziek, die iets doet met muziek. Want dat is het criterium om toegevoegd te worden aan de ochtendclub vandaag. Vertel eens.
3: Ja, in een lang verleden ben ik DJ geweest. En de DJ-naam is eigenlijk nog altijd actief. Maar ik ben geen DJ meer. Maar ja, het is een beetje een link met elkaar.
0: En wat is jouw DJ-naam dan?
3: DJ Lintro.
0: My DJ Lintro.
1: Klinkt wel goed, alleszins.
0: Crazy.
1: Ja.
0: Dat is kijk goed. DJ Lintro. Ja, ik vind het echt een goede. Ik ben deze gaan opzoeken op Instagram, Igor. En dan kom ik uit op een man die over het algemeen vooral op een groene motto zit.
3: Ja, dat klopt. Ja, vroeger was het een DJ-kanaal. En ja, dan is dat een beetje verwaterd. En dan ben ik motaar geworden. En nu is de pagina te bekend om... zeggen van, ik ga de naam veranderen en het is een catchy naam en gemakkelijk te onthouden. Ja.
0: Dan noem ik u vanaf nu DJ Motto. Maar goed,
1: DJ Motto. Goed, DJ Motto, ik heb ook nog 5 vragen voor jou om jou ietsje beter te leren kennen. De eerste is, wat is jouw favoriete muziekinstrument?
3: Elektrische gitaar, ja. Wel een zak voor.
1: Oké, wat is volgens jou het beste nummer aller tijden?
3: 200 miles per uur van Bad Bunny.
1: Oké, dat ken ik zelf niet eigenlijk. Wat is je favoriete muzieknoot?
3: De sol.
0: Beter dan sul.
1: met welke plaat krijg je iedereen aan het dansen?
3: It's Raining Man of zo.
1: Oké, en wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub.
1: Helemaal juist.
0: Igor, wat is het criterium voor morgen? Waaraan moeten de luisteraars dan voldoen?
3: DJ Motto zegt dat
1: ik
3: een motaar moest zijn.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. En ga je ook echt jouw gebruikersnaam op Instagram aanpassen naar DJ Motto nu?
3: Zeker niet.
0: Jammer. Dat snap ik, hè. Igor, fijne werkdag en heel graag...

0: de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 7 uur Top Headlines van Nico.
6: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
7: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
6: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latré ook niet zonder risico.
8: Als je dichtbij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
6: Wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk en het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit daarom ook met een dubbel gevoel.
9: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
6: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
10: Die plaats momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verder op de E19 een kwartier tussen Sint-Joppe en Antwerpen-Noord. Dan richting Brussel op de E40 vanuit Gent verlies je 10 minuten tussen Aalst en Ternat. En tot slot op de buitenring rond Brussel ook een kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt daar door een ongeval.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
10: Hoeveel uren zitten in jouw werkweek?
1: In die van mij?
10: Ja, in die van jou.
1: Veel te weinig.
10: Veel te weinig? Oh, maar dat kan veranderen, ja.

0: Je hebt verslikt in je werkuren van deze week?
1: Nee, net niet. Ik heb mijn kaart verslikt in mijn water, want ik zag hier op mijn gsm een berichtje binnenkomen van de baas.
0: Ja?
1: Is blijkbaar aan het luisteren. Hey baas. Zegt, hoe te weinig werkuren in een week? Ah, nee. Ik bedoelde dat ik te weinig voorziene werkuren
0: heb. Ah, op die manier.
1: Dus
0: op die manier.
1: Meer werk dan dat mijn voorziene werkuren toelaten.
0: Ja, ik snap het. Maar dan zou je eigenlijk even goed zelfstandige kunnen zijn, want ik zie hier vandaag in het nieuws zitten dat ruim de helft van de zelfstandigen meer werkt dan 55 uur per week. 55 uur.
1: Huh? Maar dat is bijna het dubbele van... Huh? Amai.
0: Ja, een normale werkweek is 40 uur per week eigenlijk. Dat is zo een beetje de standaard.
1: Ja.
0: 38 tot 40, zoiets.
1: Ja.
0: Dus 55, dat is gigantisch. Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie NSZ. En 2/3 van de zelfstandigen zou ook nog eens last hebben van een zeer hoog stressniveau. Dus dat lijkt mij geen leuke cocktail, eerlijk gezegd.
1: Mama cocktail. Nee, klopt. 55 uur. Ik vraag mij af of we dan de zelfstandigen zouden kunnen vinden die naar Top luistert, die het meeste werkuren doet.
0: Ja, of minder. Ik denk dat het misschien goed is om dat onderzoek eventjes nog opnieuw te doen, hoe dat zit bij onze luisteraars.
1: Ja.
0: Of die 55, of dat wel klopt, of dat te veel is, te weinig. Want ik vind dat wel gigantisch veel, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik ook wel. Laat eens even weten hoeveel werkuren jij gemiddeld doet per week.
0: Ja, dan kunnen we even checken of dat onderzoek wel helemaal juist is of niet.
1: Voilà, zo simpel is het. 55, ik vind dat wel echt veel.
0: Ja, dat is te, denk ik.
1: Ja, denk
0: kan
1: ik
0: niet.
1: Ook.

0: Wat zeg je daar? 55 uur, dat kan niet, zeg je.
1: Ja, ik heb een beetje vergist, denk ik.
0: Ja, hè? Ja. Ik denk het ook.
2: De Ochtendclub met Brian en Louis.
1: Ja, vandaag in het nieuws zitten dat ruim de helft van de zelfstandigen meer werkt dan 55 uur per week. Ik had zo mijn vragen daarbij. Het leek mij gigantisch veel, maar als ik eventjes snel door de berichten in onze Top Radio B-app ga, dan zie ik iedereen eigenlijk ja, met een uuraantal dat ja, tussen de 50 en zelfs 70 tot 80 uur ligt. Dat is gigantisch.
0: Ja, klopt. Ik zag Robin een bericht sturen. 50 uur werken als zelfstandige, dat is eigenlijk veel te weinig. Dat haal ik zelf in loondienstverband.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het wel, maar goed. Als, allez, 55 is toch heel veel?
0: Ja, dat is veel. Maar daar die zegt in de horeca, werk ik, doe ik liever weken van 70 uur. En met de feestdagen zelf nog meer, tot 19 uur per dag. Maar dat is toch wel echt...
1: Dat is maar 5 uurtjes meer over voor te slapen. Dat is misschien ook
0: dat
1: wel
0: is
1: een beetje
0: klein,
1: over dan.
0: Een klein beetje over. Arno, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Deren.
0: En hoe zit dat met jou?
3: Oh, ja, ik heb een gemiddelde werkweek van 75, 80 uur. Dat valt een beetje te bezien. De ene week wat meer, de andere week wat minder.
0: Maar dat zegt hij alsof het niks is.
1: Oh, 70, 80.
0: En hoe komt dat? Hoe kom je aan zoveel uren? Vertel.
3: Omdat ik een ambitieuze zelfstandige ben. Ik zit met 3 firma's. Ik heb een firma in de transport. Ik zit thuis nog met een firma met paarden. En ik heb dan recentelijk nog eigenlijk een betonfirma overgenomen in de Limburg.
1: Maar hoe combineer je dat dan allemaal? Dat is toch gigantisch? Hoe vind je nog tijd voor jezelf dan?
3: Tijd voor mezelf is dikwijls moeilijk. Dat is een keuze dat je een beetje zelf maakt natuurlijk. Ik mag eigenlijk ook niet klagen met mijn vrouwtje. Mijn vrouwtje staat wel eigenlijk achter mijn plannen en dergelijke. Maar we proberen af en toe toch wel een beetje tijd voor elkaar nog te vinden, maar ja, goed.
1: Ja, achter elke sterke man staat een sterke vrouw, hoor ik altijd zeggen. En bij jou klopt dat dus ook wel.
3: Ja, dat klopt. Dat is niet altijd even gemakkelijk, hè, pas op. Hè. Het is veel compromis zoeken. Soms een keer wat ruzie ook. We zien elkaar ook niet extreem veel. Maar ja, ook de dag van vandaag, als je ergens kunt komen in het leven, ja. Het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker ook. Hè. Zeker voor de kinderen achteraf, later. Dat is ook een beetje de visie erachter.
0: Het is zo, zeg maar, 3 bedrijven, Arno. Vind je dat nu zelf niet een klein beetje veel?
3: Nee, eigenlijk niet, want ik heb eigenlijk nog niet gedaan. Als het van mij afhangt, mag het nog een beetje meer zijn.
0: Maar fantastisch.
1: Voilà, warme oproep dus. Arno is volop op zoek naar een nieuw bedrijf. Als er mensen iets hebben, dan ja, mogen ze doorsturen.
0: Ja, trouwens ook nog, Arno, klein vraagje. Nu dat je toch aan de lijn hebt. Heb je ooit al eens gedacht aan een reclamespotje? Als je dan toch 3 bedrijven hebt, dan...
1: we zijn een commerciële zender.
0: We kunnen altijd eens iets regelen. Ik bedoel, geen problemen.
3: Ja, maar je weet, zo zondig is het een titel op 4 gemeente.
0: Daarmee is alles gezegd, ja.

0: vandaag in het nieuws. Zelfstandigen die werken gemakkelijk tot 55 uur per werkweek. En ik wil eens even checken, of we willen liever checken, hoe dat bij jou zit. Werk jij meer of minder uren? Kom maar door in de Topradio BE-app.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
2: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lynn. Info en tickets via slagerfestival.be.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Vandaag dus in het nieuws. Zelfstandigen werken gemakkelijk meer dan 55 werkuren per week.
1: De Ochtendclub.
0: Al hoef je daar helemaal niet zelfstandig voor te zijn. Ik zag heel wat berichten binnenkomen die gewoon fulltime werken en daar ook heel gemakkelijk aan geraken. Kurt is bijvoorbeeld iemand die werkt minimum 12 uur per dag. Dat 6 dagen aan een stuk en op zondag zelfs minimum 5. Ja, dan denk ik dat je verschillende dingen combineert. Anders is het moeilijk, denk
2: Klopt.
0: Ik.
2: We hadden net ook Arno aan de lijn. Die combineerde 3 bedrijven samen. Hij werkte zo 75 tot 80 uur in een week. Hij bedankte daarvoor ook zijn vrouwtje, want achter elke sterke man staat ook een sterke vrouw. En Patricia stuurde in onze app: achter mij staat mijn sterke man Pieter, want ik combineer een job in het onderwijs nog met 2 vakantiewoningen en een feestzaal. Goedemorgen, Patricia.
3: Goedemorgen.
2: Dat klinkt als een hele drukke week, vertel.
3: Ja, ik ben nu eigenlijk ook al op weg naar mijn werk in Brugge. Ik sta in het onderwijs in 3 verschillende scholen. Ik geef onderdienst.
2: Oei, oei.
3: En daarnaast geef ik nog bijles aan een jongetje uit Jemen, die het wat moeilijk heeft met Nederlands.
0: Ja.
3: Dat is 2 uur in de week. En daarnaast help ik nog een vrouw met autisme en handicap. Dat is 4 uur in de week, dus op zaterdag. En zoals ik zeg, ik heb heel veel hulp van mijn man. Want onze vakantiewoning heeft ook een wellness en een zwembad. En dat vergt ook heel veel energie.
0: Tuurlijk.
3: En dan heb ik nog mijn dochter Elise en die helpt wel met de bedden te maken. En
0: zo. Ah ja, oké. Okay. Werkt jouw man dan ook nog ergens fulltime of is hij dan gewoon echt bezig met de vakantiewoningen en zo?
3: Mijn man werd 4 vijfden in het onderwijs en geeft les aan volwassenen, sanitair en elektriciteit.
0: Maar jongens toch?
3: En daarnaast is hij nog zelfstandig, ook als loodgieter.
2: Maar ik heb, sorry dat je zegt, Patrice, ik heb zo het gevoel dat ik nu een luiaard ben.
3: Ja. Ik ga wel zeggen, in de grote vakantie, waar je weet, in het onderwijs hebben we veel verlof, hebben we elke dag wel om 11:30 geaperitiefd.
2: Maar kijk, dat zijn dingen die ik graag hoor. Daardoor zou ik het ook wel zien.
0: Exact, en daarvoor doe je het, hè, Patricia. Ja, voilà. Geef maar toe. Gewoon dat aperitiefje in de schoolvakantie. Nee, je hebt groot gelijk. Het is je van harte gegund. Merci voor je reactie, Patricia.
3: Graag gedaan. Fijne dag.

0: heel wat knijtenharde werkers in de Topradio BE-app. Dat is duidelijk echt mensen die meer dan 80 werkuren per week verrichten.
1: Maar er zijn gelukkig ook andere luisteraars die zeggen ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Dat is Lara die dat stuurt.
0: Dat snap ik ook wel, ja.
1: Maar ik vind dat Lomani het wel heel goed samenvat, eerlijk gezegd.
0: Ja?
1: Die stuurt, mij is altijd verteld, wie niet naar zijn portemonnee wil kijken op restaurant of in de winkel, moet niet naar de klok kijken op het werk.
0: Dat gezegd zijnde, is het 7:30?
2: Ja.
1: Niet naar de klok kijken.
2: Sorry.
1: Goed, 5 plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen op de E313. 25 minuten aanschuiven tussen Herentals West en Wommelgem. Verder ook aanschuiven richting Brussel op de E40 vanuit Luik. 25 minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19, 20-tal minuten tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier extra tussen Expo en Vilvoorde. En richting Kortrijk problemen op de E17. 20 minuten tussen het UZ Gent en de Pinte komt daar door een ongeval.
0: En dan is het nu koffiepauze zeker? Of?
1: Ja.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
5: Beemsterkaas.
6: Lekker. Echt lekker.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
13: Amai, ik ben zo blij!
12: Spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
13: Amai, ik ben echt hyped!
12: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
6: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
16: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: gaan er ook niet aan doen. Ariana Grande hoort je en Breakfast. Zeg, Louis,
1: ja?
0: Wat als ik je vertel dat er zich gisteren een absoluut, maar dan ook een absoluut drama heeft afgespeeld?
1: Dan zou ik vooral heel benieuwd zijn wat dat drama exact is.
0: Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Dat drama heeft iets met jou te maken.
2: Oh, drama. Dat is misschien een beetje overdreven.
0: Nee, Erwin, nee. Het is een drama.
2: Oei. Ja, een baaldag was het gisteren wel. Voor mezelf dan toch. Dat klopt wel, ja.
0: Wat is er gebeurd met Erwin Vrangs?
2: Ja, ik was met de fiets naar het werk vertrokken en aan een oversteekplaats aangereden door een wagen. Oei. En voor ik het goed en wel besefte, maar ja, maak je dan een tuimeling op de capot van die wagen en dan lig je op de grond. Tja.
1: Dat klinkt niet zo goed, Erwin. Is dat van een beetje met jou? Zijn er dingen gebroken of hoe?
2: Ja, het is savaai. Mijn ribben zijn wel gekneusd en dat is afzien. Zo simpel is het. Ik heb een bloeduitstorting op mijn scheenbeen. Het is een gewone tennisbal die daarop staat. Dat was wel even schrikken.
0: Oei.
2: Ik heb een scheurtje in de lies en uiteraard ook heel wat schaafwonden. Maar ik leef en dat heb ik misschien wel te danken aan mijn fietshelm.
0: Voilà, dat is dus ook wel waar. Ja, kijk, er zijn nog meer kosten aan dan anders nu eigenlijk.
1: Oh, zeg. Ja,
2: zoiets.
0: Ja. Ja, en lachen, is dat iets dat kan?
2: Nee, dat gaat niet. Ik heb gisteravond nog geprobeerd, weliswaar in heruitzending, naar Nonkels te kijken. Ik heb drie keer op de pauzeknop moeten drukken. Want het gaat lachen, dat gaat gewoon niet meer. En heel gek, na het ongeval voel je eigenlijk weinig of niks. Het is pas uren na 10 dat die ongemakken allemaal komen. Heel raar, maar goed. Ja.
1: Gelukkig is er ook nog goed nieuws, want ik zie vandaag staan nog nooit zo laat op het jaar zo warm. Krijgen we dan nog een fantastische zomerdag vandaag?
2: Ja, het is vandaag echt een speciale warm zomerweer in de herfst. Met vanmorgen nog redelijk wat bewolking. Hier en daar is er nog wat vorming van nevel en mist. Maar later vanmiddag breekt overal de zon door. En het is dan dat het echt warm wordt tot lokaal 28 graden. Dat kan misschien in de Kempen 29 worden. Maar een dagrecord zit er zeker in. En nog meer goed nieuws. We hoeven voorlopig geen buien te vrezen. Het blijft droog.
0: Mooi. Ik heb dus terecht een korte broek aangedaan vandaag.
2: Ja, zeker weten. En die korte broek mag je eigenlijk ook morgen nog aanhouden, want ook dan is het nog warm tot 5, 26 graden. Maar er is wel een maar, want in tegenstelling tot vandaag komen er geleidelijk meer wolken opzetten. En die produceren morgenmiddag en morgenavond wat regen, zelfs kans op een donderklap. Donderdag verloopt dan wisselvallig. En wat meteen opvalt zijn die temperaturen. Die halen nog 19, misschien net 20 graden. Vrijdag keert de zon terug en wordt het droog. En dan zijn we vermoedelijk opnieuw vertrokken voor een tijdje nazomer. Ik denk het is ondertussen Indian Summer 3.0 of 4.0. Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar het ziet er vanaf vrijdag opnieuw erg goed uit.
1: Hij zei dus gisteren, vandaag en morgen is het ideaal weer om een snipperdag te nemen. Dat ongeval, is dat echt of is dat gewoon om een snipperdag te nemen?
2: Was het maar zo.
1: Ah, okay.
2: Was het maar zo.
1: Ja, nee, sorry, ja, maar allee, dat maar.
0: Die mens hangt in fruit van één en gaat zien.
1: Excuses, Erwin. Heel veel beterschap.
0: Ja, exact. Voilà. Erwin, ik neem het voor u op, mijn vriend.
2: Dank u, Brian.
0: Maar het is toch wel weer een onderwijzer dan het voor.
1: Nee,
0: Erwin, tot morgen, vriend.

0: Het ging er al over vandaag, over die begrotingsonderhandelingen van onze Vlaamse regering die vroegtijdig zijn stilgelegd omdat het die gewoon te lang duurde, waardoor het voor sommige personen te veel werd.
1: Klopt.
0: Die septemberverklaring die dan normaal ging volgen op die onderhandelingen is ook uitgesteld, maar toch zijn er volgens mij al enkele dingetjes duidelijk geworden van wat er allemaal zal veranderen.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
1: Ja, en wij zijn daar allemaal niet slim genoeg voor, dus daarom bellen we straks met Mauro Pauwels, kan je kennen van onder andere de tafel van Gert en de tafel van Tine. En eender wie dat dan nog allemaal presenteert. Ja, dat is een student politiek en hij gaat ons daar alles piekfijn over uitleggen. Zometeen.

0: Tires.
1: Jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeken.
6: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden.
7: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
8: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister op Schaamteloos,

0: Er is heel wat te doen rond die septemberverklaring en de begrotingsonderhandelingen van onze Vlaamse regering.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Die onderhandelingen zijn gisteren stilgelegd omdat twee mensen onwel geworden zijn. En omdat onze kennis daar misschien net ietsje te beperkt over is, hebben we er iemand bij gehaald die daar wel veel over weet. Dat is student EU-studies Mauro Pauwels. Hij weet dus alles van politiek. Goedemorgen, Mauro.
2: Hey, goedemorgen Louis en Brian.
3: Ja, de eerste vraag die ik meteen heb. Er zijn mensen onwel geworden. Die nachtelijke onderhandelingen, zijn die eigenlijk echt nodig?
2: Zijn ze echt nodig? Ze zijn alleszins nergens goed voor, naar mijn mening. Maar het is een oud zeer geworden in de politiek eigenlijk. Het is een soort gewoonte van politieke partijen om in onderhandelingen elkaar tot het uiterste te drijven. En die nachtelijke onderhandelingen zijn daar mee ingeslopen. En voorlopig krijgt niemand die eruit. En dat gaat vooral zo. Iedereen zegt eigenlijk dat het slecht is. Maar ze weten ook, in de nacht kunnen we de anderen misschien toch doen kraken. En dat heeft dan uiteindelijk dit tot gevolg gehad. Een stevige wake-up call, maar het is niet de eerste keer dat het gebeurt.
3: Voilà. Kraken is gebeurd, maar niet op die manier, helaas.
2: Exact.
3: En hoe gaat het dan nu met de mensen die onwel geworden zijn?
2: Hilde Krevits was er eigenlijk niet zo heel erg aan toe. Die voelde zich absoluut niet lekker, maar die heeft wel al erger gehad. Ze heeft ook een medische achtergrond. De kabinetschef van Vooruit, Thijs Verburg, die ook nog in het parlement zat de vorige legislatuur, die was er blijkbaar wel wat erger naartoe. Die heeft ook vrij lang in het ziekenhuis gezeten. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of die daar de nacht heeft doorgebracht of niet, maar die was er wel echt slecht aan toe. Hij is ook degene die is meegebracht of meegenomen met de ambulance.
0: Die septemberverklaring is dan ook uiteindelijk uitgesteld. Die is er niet gekomen gisteren. Die wordt dan uitgesteld naar morgen. Waarom dan niet gewoon vandaag?
2: Een zeer goede vraag. Ik ergerde me er zelf een beetje aan. Matthias Diependalen kwam gisteren in het parlement zeggen we zaten op een zuchtje van een akkoord, een kwartiertje, en het was rond. Dan zou je het evengoed vandaag kunnen doen. De officiële uitleg die daarvoor gegeven wordt is we moeten toch respect hebben voor de mensen die onwel zijn geworden. We moeten die terug op een positieve laten komen. En dan kunnen we met de oude ploeg, iedereen die mee zat aan de tafel, inclusief de twee mensen die dus zich niet lekker voelden, de laatste onderhandeling voeren en het afkloppen. Dus dat is één groot nadeel. Als je het over morgen tilt, of dus morgen de verklaring geeft, dan geeft dat vandaag nog de hele dag aan partijen om na te denken en te twijfelen over het akkoord dat er nu ligt.
3: Ja.
2: Dus dat is wel een sluipend gevaar.
3: Klopt, dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat ze eigenlijk een paar stapjes terug moeten zetten in die onderhandelingen dan.
2: Ja, ik hoop natuurlijk van niet en ik denk dat er vandaag hard genoeg gewerkt zal worden. En ze zijn ook slim genoeg om het niet meer deze nacht te gaan doen, want dan gaan ze heel veel commentaar krijgen in de media. Maar het zou kunnen inderdaad dat er vandaag toch nog wat rode lijnen worden getrokken. En over rood gesproken, het zou dan vooral vooruit zijn met Conor Rousseau, dat toch nog niet met alles akkoord is.
3: Ja, en zijn er al dingen gelekt? Dingen waarvan we weten dat die nu zeer concreet op tafel liggen, waarvoor al een akkoord gevonden zou zijn, of niet?
2: Er zijn gelukkig nog prachtige zekerheden in de politiek en dat is de begrotingsonderhandelingen stevast lekker. Er zijn zeker al dingen naar buiten gekomen. Het is zo, de Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard. Dat is om ervoor te zorgen dat er een begroting in evenwicht ligt. Ja, dat je dus eigenlijk geen tekorten meer opstapelt doorheen de komende jaren. Ja, ze hebben daarvoor onder andere gezocht bij de subsidies. Ze geven heel veel subsidies op Vlaams niveau. 300 miljoen euro aan subsidies zouden nu

0: die er in de kinderen hebben, dat wordt eigenlijk ingekort met 2 jaar, dus max tot 23 jaar. Dus dat zijn zo wat de belangrijkste maatregelen die op dit moment op tafel liggen. Naast bijvoorbeeld ook het uitstel van de verlaging van de erfbelasting. Dus eigenlijk deze regering is echt niet zo heel goed bezig en moet nu heel pijnlijke maatregelen nemen.
1: Oké, dat is duidelijk. Dan denk ik ook dat we morgen al de rest ook gaan vernemen in die septemberverklaring, want ik mag hopen dat die dan er morgen wel komt.
0: Ik denk dat je ervan op aan kan dat die septemberverklaring morgen zal gegeven worden. En dan komen we het inderdaad wel te weten waar dat eruit komt.
2: Kijk, okay. Mauro, dankjewel sowieso voor de zeer, zeer, zeer fijne toelichting. Heb je fantastisch gedaan, wederom. En geniet vooral van de dinsdag. Salut, man.
0: Met heel veel plezier. Bye-bye.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij

0: maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be. Bell & Bo.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 8 uur Top Headlines krijg je van Nico.
3: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteesme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
4: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
3: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
5: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krevits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en komma's vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt mij iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
3: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
6: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
3: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
7: Het is druk onderweg, 8 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Kortrijk op de E17. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een uur verliest tussen Lokeren en De Pinte. De linker- en middenrijstrook zijn er ook versperd. Verder ook file rijden richting Antwerpen op de E313, een half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 verlies je een half uur tussen Sint-Joppe en Antwerpen Noord. Verder ook op de A12 richting Antwerpen 20 minuten tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel 20 minuten vertragen tussen Hazenrode en Sint-Stevens-Woluwe. Ook op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Gent op de E40 20 minuten extra vanaf Erpenmeren. En verder ook nog file rijden richting Brugge op de E403. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een half uur verliest tussen Lichtervelde en Torhout.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
7: Ik heb gisteren iets meegemaakt met een hond, Brian, en ik zou heel graag jouw mening daarover willen.
8: Mijn mening?
7: Ja.
8: Oei, jij wilt mijn mening?
7: Ja, sorry.

0: Robbie Bernhard dat mijn mening wilt.
1: Ja, ik denk dat het eenmalig zal zijn. Dat heb ik nu al beseft, denk ik.
0: Waarom? Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Je hebt iets meegemaakt, zei je daarnet.
1: Ja, ik heb iets meegemaakt met een hondje. Want ik was gisteravond gaan lopen. Het was mooi weer, dus het was ideaal loopweer ook.
0: Weg van zijn problemen.
1: Nee. En plots, terwijl ik aan het lopen was, voelde ik iets aan mijn hiel tikken. En ik keek achter mij en ik zag daar plots een hond. En uit pure reflex begon ik dan sneller te lopen, maar het getik bleef. Dus ik kijk nog eens en ik zie dat het een kleine puppy was. Dus dat is geen probleem. Ik besefte meteen, ah, die wil gewoon een beetje spelen.
0: Wacht, ik heb al een eerste vraag. Ja. Ik ga ondertussen ook even zetten. Want, wat? Je loopt en je voelt iets tikken.
1: Ja, hij was zo met zijn snuit zo aan mijn hiel aan het tikken. Mag, omdat hij denk ik gewoon wilde spelen.
0: Maar je schopt die toch als je aan het lopen bent?
1: Nee.
0: Enfin,
1: zo ben ik niet.
0: Nee, oké.
1: Maar goed, ik heb me dan gewoon... Ik ben gestopt met lopen. Ik heb even met die puppy zo'n beetje gespeeld. En toen zag ik al snel de baasjes komen. Oh, stoute hond. Oh, je moet luisteren naar ons. Oh, oké, ik geef zo'n beetje. En goed, dat snap ik wel. Dat is een jong beestje. Dat is geen enkel probleem. Maar het is eigenlijk al de tweede keer dat ik dat meemaak. Want deze zomer had ik in Frankrijk iets gelijkaardigs. Ik ging ook gaan lopen.
0: Ja.
1: En plots kwam daar ook een hond afgelopen, zo'n Jack Russell.
0: Maar dat is gevaarlijk.
1: Die bleef maar blaffen en die stopte niet. Dus dan ben ik echt beginnen sprinten. Ja, denk 100, 150 meter natuurlijk. Met mijn extreme snelheid heb ik die hond er kunnen aflopen. Dus dat was geen enkel probleem. Maar dan vroeg ik me af... Ja, mag dat zomaar? Mag je, als die hond niet vastzit en die kan gewoon de straat op, is dat verboden? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd naar je mening.
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, dat is moeilijk. Ik weet het niet.
1: Ja, ik snap het. Je kan moeilijk, vind ik, je hond aan de ketting leggen als die bij jou thuis is of zo.
0: Klopt.
1: Maar goed, als die gewoon vrij de straat op kan lopen...
0: Dat is ook niet te want nu zit jij alleen een man van, hoe oud, 28?
1: Ja.
0: Van 28, wat gaat er groot? Een meter 85 groot, zoiets?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, dat is anders dan een kindje van pakweg een meter.
1: Ja, ik vind het altijd een moeilijke situatie. Zijn daar regels rond ook? Mag dat niet? Ik vind dat heel moeilijk, want oké, met die puppy is er niets mis. Die wil gewoon spelen, maar ik kan wel begrijpen als daar een soort waakhond zit en je ziet iemand passeren en je reageert op een foute manier bijvoorbeeld. Wat moet je dan doen in die situatie?
0: Dus de vraag is, moet dat kunnen, ja of nee? Loslopende honden, dat is dan eigenlijk de vraag.
1: Klopt. Ik vind dat altijd heel moeilijk.
0: Ja, ik ook. Kom maar door in de Topradio BE-app. Wat vind jij? Loslopende honden, ja of nee? Het is welkom in de Topradio BE.

0: De Ochtendclub.
1: Ja, ik had gisteren iets meegemaakt met een hond. Ik ging gaan lopen en plots voel ik een kleine puppy tikken tegen mijn been. Ik had het ook al... Zo ging het ongeveer. Ik had het ook al eens meegemaakt op reis in Frankrijk. En dan vroeg ik mij af... Mag dat allemaal? Is dat niet gevaarlijk? Moet je je hond aan de leiband houden? Wat zijn de regels daar rond? Er zijn heel wat antwoorden binnengekomen via de app. Heel wat antwoorden ook naar mij gericht. Thomas die stuurt, met een loopband kan je het oplossen bij je thuis. Dat snap ik ook wel. En dan is er ook Bjorn. Gaan lopen van een hond is wat het slechtste wat je kan doen. Ja, maar goed, ik had echt het gevoel dat hij ging bijten, dus...
2: Dat is ergens een beetje een reflex, een angstreflex.
1: Ja, klopt, eigenlijk wel.
2: Dat is ergens niet geheel onlogisch.
0: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
2: En dan was er ook nog Wesley uit Ekeren. Wesley, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt een zeer duidelijke... Enfin, jij hebt het eigenlijk allemaal eens opgezocht. Vertel, hoe zit het?
3: Ja, dus eigenlijk op de openbare weg, in een openbare parken of bossen, moet de hond vrijwel overal verplicht aan de leiband. Mm-hmm. Vrij rondlopen mag uitsluitend in speciaal afgebakende hondenloopzones of hondenweides. Mm-hmm. Ook daar blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Voorkomen van ontsnapping, de eigendom, tuin of voer moet voldoende afgesloten zijn, zodat de hond niet naar de straat of naar de buren kan ontsnappen. De toegang tot bijvoorbeeld de voordeur voor de postbode moet wel veilig bereikbaar blijven.
2: Ah ja.
1: Ja, het is vooral dat laatste dat ik interessant vond, omdat je hebt altijd zo wat een grijze zone. Ik snap het wel dat de hond aan de leiband moet, in de bossen, op het strand en zo verder. Maar het is zo wat een grijze zone als de hond vrij mag rondlopen in de tuin en eventueel de straat op kan. Heb je dat dan zelf al meegemaakt, Wesley?
3: Nee, ik heb zo'n dingen nog nooit meegemaakt.
1: Ja, ik vind het gewoon altijd moeilijk. Maar heel veel mensen houden er wel rekening mee, zie ik in de app. Ik zie heel wat mensen die zeggen, ik hou mijn hond altijd aan de leiband. Maar dan heb je ook wel andere mensen die zowat de mening hebben van, ja, ik heb een brave hond die goed luistert. Van mij mag hij soms wel apart rondlopen. Ik vind dat wel moeilijk.
2: Heb jij schrik van honden, Wesley?
3: Nee, helemaal niet.
2: Nee. Dat is heel goed, want ik zie een bericht binnenkomen van Thomas in de Top Radio BE-app. En hij zegt, ja, als de hond je bijt, dan moet je je duim in zijn holk duwen. Dat hebben ze blijkbaar niet graag. Ik zou dat niet durven, Wesley. Jij wel?
3: Nee, dat zou ik nu ook weer niet.
2: Merci voor de uitleg, Wesley. Salut, hè.
3: Graag gedaan.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton.
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
14: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: New truck, big lady.

0: Moeten honden altijd aan de leiband, ja of nee?
1: De Ochtendclub.
0: Er blijft veel reactie binnenkomen in onze Top Radio BHP. En ik denk dat Hannes misschien nog de ideale oplossing heeft. Mm-hmm. Hij zegt, ja, u moet zeker kunnen dat de honden ook loslopen. Het hangt wel af van waar in de velden. Als ik alleen ben met een hond, dan laat ik die vaak gewoon loslopen.
2: Ah ja, dat is bij ons in het natuurgebied gebeurt dat ook wel heel vaak. Dat je zo mensen tegenkomt met een loslopende hond. Let op, wel aan de voet. En dat zijn dan getrainde honden vaak. En dan zeggen ze, zit! En dan, hup.
0: Ja, maar Hannes zegt er wel nog bij, als hij wandelaars tegenkomt, dan roept hij meteen zijn hond bij hem en hangt hij vast met de leiband.
2: Ja, dat vind ik. Daar heb ik op zich, als ik dat tegenkom, nu niet echt een probleem mee.
0: Ja, ik ook niet. Ik vind dat ideaal zelf. Ja. Allee, op die manier, ik snap wel dat die hond ook wel iets leuk vindt om gewoon los te lopen ergens.
2: Waar ik wel een probleem mee heb, Lobby Bernhard, is dat je het berichtje van Jordi in de app ja, een beetje probeert te verdoezelen, heb ik het gevoel.
0: Ah, ik heb dat niet gezien hoor. Nee.
2: Ik denk van wel. Want hij zegt, als een puppy jou kan inhalen, ja, dan liep je toch niet zo bijzonder snel.
0: Termijnenverdediging, het was wel een hele snelle puppy.

0: Gloednieuw bij Top, Glockenbach en Callum Scott met Collide. Hey, goedemorgen.
1: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Dan duiken we weer in de roddelblaadjes, want dan gaan we met de Ochtendclub weer een, potentiële roddel onderzoeken en checken of die roddel klopt of niet klopt.
2: Het is druk onderweg in 9 plaatsen momenteel waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Kortrijk op de E17. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een uur en een kwartier verliest tussen Beervelde en De Pinte. Ook file rijden richting Brugge op de E403 komt daar ook door een ongeval. 35 minuten extra tussen Lichtervelde en Torhout. Ook richting Gent problemen door een ongeval op de E17. 35 minuten file tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Ook op de E40 richting Gent dik half uur extra tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur vertragen tussen Waterloo Center en Groenendaal. Op de binnenring 25 minuten tussen Expo en Machelen. En ook richting Brussel op de E40 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen dan op de E19 25 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de E313 20 minuten tussen Heeltas-West en Wommelgem. En ook nog een twintigtal minuten extra op de A12 richting Antwerpen vanaf Boom tot Wilrijk.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank. Dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei?
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Dit is Top. We make you move. De Ochtendclub. Brian en Louis. Top. We make you move.
13: Let's go.

0: Elke dinsdag duiken we in de roddelboekjes en gaan we verder waar de boekjes stoppen.
1: Ja, maar.
2: De roddelrecherche.
0: Dat is toch mooi verwoord, niet?
1: Dat is zeer mooi verwoord, ja.
0: Ik dacht, we doen het een beetje zoals Paul Jambers of zo.
1: Oh, ja. Wat drijft hen?
0: Ja,
1: wat
0: zo doet hen?
1: Ja, ik snap het.
0: Nee, elke week zie je heel wat verschijnen in de roddelboekjes en dan zie je vaak van die gekke titels. Maar wat is er allemaal achter schermen echt aan de hand? Dat willen wij heel graag weten. Ik zie bijvoorbeeld dat Dag Allemaal vandaag schrijft over Vlaanderens tv-chouchou.
1: Ah.
0: Enig idee over wie het dan gaat?
1: Twee namen zitten in mijn hoofd. Of Koen Wouters of Tom Waas.
0: Nee, dat waren de tv-chouchous blijkbaar.
1: Niels de Stadsbader.
0: Nee, het gaat over Toby Alderweireld.
1: Ah.
0: Dat is blijkbaar de nieuwe tv-chouchou.
1: Ah, bon.
0: En ze schrijven, sommige dames gaan echt te ver.
1: Oei.
0: Ik heb al enig idee waar dat naartoe zou kunnen gaan. Ja. Maar goed, het kan misschien iets leuks zijn om te onderzoeken.
1: Nee.
0: Ik zie ook op de voorpagina van Primo, die hebben het over Bokkie de rapper. Ik weet dat ik een kei goede vader zou zijn, schrijft hij. En dan erboven ook wel de titel, hij wil toch geen kinderen.
1: Ah ja, oké. Dus hij denkt dat hij een goede vader zou zijn, maar toch wil hij geen kinderen.
0: Ja, zo'n artikel schrijven over iets wat eigenlijk niets nieuws is.
1: Welkom in de boekskist.
0: Ja, ja, maar wat mijn aandacht heeft getrokken deze ochtend is TV-familie. De cover van TV-familie, want daar gaat het over de soaps. Buitenlandse soaps die plots verdwijnen. Zo is er het Duitse Sturm der Liebe, die sinds kort minder en kortere afleveringen heeft.
1: Ja.
0: Er is ook in Australië Neighbours, die na 40 jaar is gestopt.
1: Echt?
0: En nu is de vraag, is er ook angst bij onze acteurs? En dan gaat het natuurlijk over Thuis en Familie.
1: Ja, ja, ja.
0: Gaan die stoppen of niet? Ik ga persoonlijk zeggen, voor mij zou het niet zo erg zijn. Ik volg het eigenlijk nooit.
1: Ja, ik nu ook niet, maar ik denk nu ook niet per se. Zouden die acteurs daar nu bang? Zouden die daar mee bezig zijn?
0: Ja, als je ziet dat en in Duitsland en in Australië zo langlopende series plots stoppen of korter worden en zo. Ja, ik zou toch beginnen schrik krijgen.
1: Ja, het zou kunnen, hè. Ik stel voor dat we dat dan gewoon eens even onderzoeken. Dat we eens iemand van familie of thuis kunnen opbellen.
0: Kijk je toevallig iemand daarvan?
1: Nee.
0: Lap.
1: Gaan we checken deze week.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Vandaag dus in de tv-familie buitenlandse soaps die eigenlijk vallen als dooi vliegen.
1: Ja, dat klopt wel. Meestal verdwijnen gewoon weg.
0: En daarom wordt er de vraag gesteld of de angst ook leeft bij onze binnenlandse soapacteurs.
2: De roddelrecherche.
1: Dat gaan we dus uitzoeken deze week. Ik heb ook eventjes het artikel dieper gelezen en ik zie dat er vooral woordvoerders aan het woord zijn. Zo zie ik bijvoorbeeld de thuiswoordvoerder Ira Stevaart, die zegt: nee, onze fans en acteurs hoeven niets te vrezen. Goed, dat is ook de taak van de woordvoerder, dat is iedereen geruststellen in elke situatie. Maar ik denk dat wij echt met de acteurs zelf moeten praten.
0: Klopt, waar rook

0: wel goed hoor. De nieuwe Maupi en Just a Little Bit More in de ochtendclub. Het is bijna 9 uur.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: Dat wil zeggen dat we al kunnen uitkijken naar morgen. En morgen zoeken we een nieuw clublid. En die moet voldoen aan de voorwaarden dat hij een motaar is. Moet iets hebben met motors en weet ik veel wat allemaal.
2: Ja, en vanavond maken Bram en Thibaut ook nog een nieuwe student bekend. Die zich plaatst voor de finale van Topstudent 2026. Die student maakt kans op een exclusief topkotfeest. Inclusief pastabar en top DJ op kot. En inschrijven kan trouwens nog altijd. Gewoon door je meest gênante studentenverhaal te delen via het formulier op topradio.be of onze Topradio B-app.
0: Yes, zometeen na 9 uur naar de top headlines is er Alexander Balkens en hij heeft James Hives meegebracht met Ferrari. Hey!

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: 9 uur Top Headlines met Nico.
2: Een goeiemorgen. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
3: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
2: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nochtans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
4: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
2: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken. Om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
1: Het is 3 over 9 en nog best druk op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb nog 7 files waar je meer dan 20 minuten verliest. En ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de E17 van Sint-Niklaas naar Gent. Je moet daar 40 minuten bijtellen tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse buitenring ook nog 40 minuten erbij tussen Nijvel en Groenendaal. Op de E403 van Wevelgem naar Brugge een 30 minuten extra tussen Roeselare-Beveren en Torhout. Brusselse binnenring dan nog 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen 25 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 van Brussel naar Gent 20 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeke. En tot slot ook nog 20 minuten op de E19 van Breda naar Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: Ik vertel je straks waarom ik al uitkijk naar vrijdag en het heeft niet alleen met het weekend te maken. Eerst gas op de lolly van de dinsdag met James Hype. Top.

is dinsdag en ik ben al aan het uitkijken naar komende vrijdag, de start van een nieuw weekend. Al is er één iemand die sowieso nog harder naar dat moment aan het aftellen is en dat is Martin Garrix. Want vrijdag brengt hij een nieuwe track uit, heeft hem ook volledig zelf ingezongen en hij is er al volop naar aan het teasen op Instagram met fragmenten van Op Tomorrowland dit jaar, want daar heeft hij het als opener van de set gebruikt.

Dat is dus Martin Garrix zelf die je hoort. Ik vind het eigenlijk wel best goed. Allicht zingen ver buiten zijn comfortzone. Maar hij is heel excited om nieuwe dingen te proberen, schrijft hij zelf op Instagram. Vrijdag krijgen we hem dus volledig, ja, die nieuwe track van Martin Garrix. This Dream of You, zo zal die heten. Straks hoor je hem nog eens met zijn goede vriend Ed Sheeran. Repeat It is onderweg. En dit is Tiga op de dinsdagochtend van Top. You Gonna Want Me. Baby.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! We make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praliné, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: I need you up.
1: Afgelopen vrijdag was Steffen Wouters hier te gast, de bekendste kapper van ons land. Hij kwam Wouter helpen om de poorten van het weekend open te duwen in de Party Room XL. En hij is ook een hele grote fan van FC De Kampioenen. Dus daarom hebben we met Steffen een spelletje gespeeld.
2: De quotecoiffeur.
1: Drie quotes uit FC De Kampioenen waar we een stuk afgeknipt hebben aan Steffen om ze aan te vullen. Onder andere deze quote hoorde ik passeren uit een van de eerste seizoenen van FC De Kampioenen.
3: Ga naar de garage van DDT, want van één automaat.
1: Voor een echte fan is dat super gemakkelijk. Dus bij Steffen zou dat toch ook wel moeten lukken, hè?
4: Hij er twee.
5: Ja, zou het kunnen.
3: Ga naar de garage van DDT, want van één auto maakt hij er twee.
1: Nu vrijdag is er trouwens geen gast bij Wouter om het weekend mee in te zetten, maar dat heeft echt een zeer goede reden en die ga ik je zo meteen nog eens geven. Na DJ Licious en Milo, en dit is Stromae bij

0: gaan.
1: Heeft Joegel een opvolger voor Move Into The Sandbait? Als het van ons afhangt, wel, want wij zijn ongelooflijk grote fan van zijn nieuwste. Het is er een samen met David Guetta. Shine is onze Top Tune of the Week en je hoort hem zometeen. Ondertussen 9:30 geworden. Ik heb nog 3 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Brusselse binnenring, 40 minuten extra tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Ook 25 minuten erbij op de binnenring rond Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En tot slot moet je ook nog 20 minuten bijtellen op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
2: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Het is de nummer 21 in de Top Hit 40 en dat is nog altijd een beetje te laag wat mij betreft. Nieuwe track van Peggy Goo en Ira Star, Woman, straks nog onze Top Tune of the Week. En ik moet jou ook nog die goede reden geven waarom er nu vrijdag geen gast is in de Party Room XL. Het heeft iets met pastasaus te maken.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me wat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing... je kamionette een zak slimmer.
6: Start het najaar goed.
7: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Achtung, Wevelgem! Draaie Oktober. Das grootste outdoor Oktoberfestfestival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
9: Tickets oktoberfestwevelgem.be.

0: Hij bestaat ook in die gekende Tombone remix Virtual Zone en Virtual Zone. Misschien moeten wij vrijdag ook zo'n remix maken met de overwinningsspeech van onze topstudent 2026.
1: Word topstudent 2026.
0: Vrijdagavond dus geen gast in de Partyroom XL bij Wouter, want dan komen de vier finalisten naar hier voor de grote finale van topstudent 2026, waarin we ze gaan testen op allerlei vlakken. Bram en Thibaut zijn gisteravond aan de selectie begonnen. Ze hebben de eerste finalist geselecteerd en dat was Charles. Charles speelt volleybal in de ploeg van de UGent en zijn verhaal speelt zich af op de teambus, want Charles had met zijn zatte botten na een overwinningsfeestje een vrouwenjas gevonden op die teambus en ook aangetrokken.
2: Uiteindelijk heb ik rond beginnen vragen naar de damesploeg, dan uiteindelijk wel de eerste persoon gevonden en ook dan opeens beginnen op Instagram eerst te sturen met een meisje daarvan en uiteindelijk daar iets mee gedronken en dan ja.
3: En dan ja.
4: Ja, maar gaat dit dan...
3: Ga verder.
4: Heeft die jas jou een lief opgeleverd, Charlie?
2: Ja.
3: Echt waar?
4: Wauw.
2: Fantastisch, toch?
0: Inderdaad, fantastisch. Een heel mooi verhaal. Meer dan terecht dus een finale plek voor topstudent 2026. Nu vrijdag. En vanavond kiezen Bram en Thibaut een tweede finalist.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
5: Hugo en David Guetta. Shine.
1: We make you move.

Het is bijna 10 uur en het is gebeurd. Ik zit met een klacht van Ronald uit Gent. Hij stuurt in de Topradio BE-app. Waar blijft die 28 graden? Als ik hier naar buiten kijk, op dit moment ziet het er inderdaad niet echt uit als die beloofde Indian Summer. Maar ik kan dat gelukkig wel fixen voor jou, Ronald, aan de hand van de muziek in de playlist. Dit zijn Alvaro Soler en Topic. Solo para ti.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
3: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 10 uur top headlines krijg je van Nico.
5: Een goedemorgen. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten.

0: incidenten en ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
1: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
0: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft. Tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. En in Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk halen we tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en maximaal nog tot 27 graden.
2: Het is 2:10 en ik heb nog 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op ons Vlaamse snelwegen. Dat is op de Brusselse Buitenring, 3 kwartier extra daar tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen 1 kwartier extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de A12 van Boom naar Antwerpen nog 10 minuten extra tussen Aartselaar en Wilrijk.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: De zon laat het misschien wat afweten op dit moment. De muziek in elk geval niet. Straks met Miley Cyrus en eerst nog Lost Frequencies. Goedemorgen. Top.

0: Het is dinsdag 29 september vandaag. Normaal gezien was er gisteren de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaele in het Vlaams parlement. Dat is nu uitgesteld naar morgen, omdat Hilde Krevits en kabinetchef van Vooruit onwel geworden zijn tijdens die nachtelijke onderhandelingen.
1: Dit is Top. We
0: make you move. En Brian en Louis van de Ochtendclub hebben vanochtend gebeld met student politieke wetenschappen Mauro Pauwels. Want waarom moet dat nu precies verplaatst worden naar morgen? En kan dat niet gewoon vandaag, als iedereen zich terug goed voelt?
2: Matthias Diependaele kwam gisteren in het parlement zeggen, we zaten op een zuchtje van een akkoord, een kwartiertje, en het was rond. Dan zou je het even goed vandaag kunnen doen. De officiële uitleg die daarvoor gegeven wordt is, ja, we moeten toch respect hebben voor de mensen die onwel zijn geworden. We moeten die terug op een positieve laten komen. En dan kunnen we met de oude ploeg, iedereen die mee zat aan de tafel, inclusief de twee mensen die dus zich niet lekker voelden, de laatste onderhandeling voeren en het afkloppen.
0: Vanavond iedereen daar dus op tijd naar bed voor die laatste onderhandelingen morgen en een septemberverklaring die nog in september zal plaatsvinden. Prachtig is dat. Zometeen Marshmello en Kelsea Ballerini en dit is Miley Cyrus.

0: Morgen is er dus de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ik hoop dat jij minder tijd nodig hebt om je mening te vormen over de nieuwe van Timmy Trumpet, want die zit in Hit of Shit straks.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Mm-hmm.
10: En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op te eten? Of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lynn. Info en tickets via slagerfestival.be.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
21: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.

0: Melanie uit Lier stuurt een foto in de Topradio BE-app van achter de laptop samen met de collega's. En ze zien er allemaal heel gelukkig uit.
1: Dit is Top.
0: En ze heeft er ook meteen de verklaring bij gezet. De baas is er niet vandaag. Dus we doen los ons goesting met veel goede muziek van Top.

0: Straks mag je weer je mening geven over de nieuwe van Timmy Trumpet. Die zit deze week in Hit of Shit. Eerst naar de weg, want het is 10:30 en ik heb nog één plek waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de Brusselse Buitenring, al bijna een uur extra tussen Eigenbrakel en Terhulpen.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
9: Dit is

0: Timmy Trumpet komt over een kleine maand met een nieuw album. Hij is daar volop naar aan het teasen op de socials en ook met een nieuwe single.
1: Hit of shit.
0: Chase the Feeling, zo heet hij, is uit sinds vorige week. En wij weten het nog niet zo goed. We twijfelen nog of we die wel een plek moeten geven in de playlisten van Top of niet. En daarom mag jij daar deze week over meebeslissen in Hit of Shit. Ik ga hem dus gewoon nog eens draaien en jij doet eigenlijk al de rest. Laat mij eens even weten wat je ervan vindt. Hit of Shit in de Top Radio B.

Het is de nieuwe track van Timmy Trumpet, Chase the Feeling. Maar wat vind jij ervan? Mag hij vaker passeren in de playlist van Top? Of toch liever niet? Stuur nu Hit of Shit in onze Topradio

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Weer een prijzensteen of een plong vervangen. Zeg hey.
6: Kom bij Kolwerm in Zedelham. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
5: Machtig, bij meneer Pastoor.
6: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
7: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com. Come.

0: wish for.
1: Richting 11 uur met Lucas en Steve. Careful what you wish for. En wat vind jij van de nieuwe van Timmy Trumpet? Deze Chase the Feeling zit deze week in Hit of Shit, zodat jij hem kan beoordelen.
2: Hit of Shit.
1: En ik ga even naar de Topradio BE-app, waar heel veel reacties zijn binnengelopen. Onder andere van Joris uit Oudenaarde. Hij stuurt, ik vind het wel nog een goede hit. Matthias zegt ook hit. Alain uit Brugge vindt het waardeloos. Shit. Babs uit Dendermonde zegt ook wel hit. Ik vind het een lekker fris nummer. Als het van Jessica uit Wetteren afhangt, dan moet hij na deze week niet meer vaker passeren in de playlist van Top. Zij stuurt ook shit. Zag ik ook nog Michael uit Oostende. Die twijfelt voorlopig nog een beetje. Ik zit nog wat tussen de twee, dus ik ga hem vrijdag pas beoordelen, omdat ik hem op die manier een eerlijke kans kan geven, zegt hij. En dat is inderdaad hoe het gaat hier bij Top. Je hoort hem sowieso de hele week nog rond 20 voor 11. En vrijdagmiddag telt Bart-Jan dan alle stemmen op.

Lucky Lee samen met Robin Schulz, No Rest for the Wicked. Het is 10 voor 11 ondertussen op dinsdagochtend. Na 11 uur is er Koen van der Sloten met niet zwanzen, maar dansen en extra veel goed.

0: in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Het nieuws van 11 met Nico.
2: Een goedemorgen. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zo net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik

0: 7 cent af tot maximaal iets meer dan €2,42 per liter. En er is ook goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met stookolie, want ook dat wordt morgen goedkoper. Maar het kan wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren de nieuwe incidenten. En zij herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. En Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Het zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. Dat lanceert ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen. Ine Wenmakers.
1: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
0: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten of groente en fruit. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en maximaal wel nog tot 27 graden.
2: We onthouden, als je moet tanken, dan moet je het morgen doen. En ik zag een aantal minuten geleden nog vertragingen op de buitenring ter hoogte van Eigenbrakel. Op dit ogenblik 15 minuten, maar terwijl ik dit aan het vertellen ben, zie ik dat de vertraging is verdwenen tot 5 minuten. Kwestie dat je dat weet, dus dat valt eigenlijk wel mee.
3: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: Gaat zich een beetje beginnen opjagen, want wat hadden ze gezegd? 27 graden, maar ik heb nog niet te veel zon gezien vandaag.

0: Salavi, baby.
1: Gezellig is het wel bij Crisscross Amsterdam en Willy William. En dat was My Oh My. Stel, jij staat op het podium van de MTV Video Music Awards en je hebt al een aantal beeldjes gewonnen. En je bent dan ook plots de Artist of the Year. Wat zou je dan te vertellen hebben? Wel, Madonna die deed het zo.
2: First of all, I would like to thank my fingers. Because I can always count on them.
1: Kijk, dat zijn dan dingetjes die je even moet laten binnenkomen. Al wil ze vandaag al haar excuses aanbieden, denk ik.
3: Sono spiacente.

Misschien is dat wel wat jij dacht de afgelopen weken van Take Me Back to the Summer of 2026. Wel, laat ons hopen dat dat vandaag nog eens zal gebeuren. Take Me Back van Kygo. Ja, hoe zit het eigenlijk buiten? Want als ik zelf naar buiten kijk, dan ziet het er een beetje bewolkt uit. Een beetje grauw, grijs. Ik weet niet of het effectief ook al warm is buiten. Maar hoe zit het bij jullie? Ik heb het idee dat de zomer niet gaat beginnen vandaag. En ze hadden vandaag toch aangekondigd als de dag. Ik heb speciaal een halfdagse vakantie genomen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Allee, klein halfdagse, hè, zo. Allee, ik weet wel zo. Zijn er mensen die speciale maatregelen genomen hebben vandaag om volop te kunnen genieten van deze dinsdag? Maar ook morgen belooft best een aangename dag te worden.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
5: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Dat is Imo!
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is er lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Fendi en Goddard, ze weten wat te doen. Even opkuisen. Want het is een Messi in Heaven. En dat zou ons bij de politiek kunnen brengen.
1: De zwans van de dag.
0: Yes, moeten we toch ook eens bekijken, want de laatste dagen heel vaak in het nieuws. Het gaat dan meer bepaald over de begroting. Gisteren was er dan die septemberverklaring, of dat had toch gemoeten. Maar dat is niet gelukt. En ja, dan gaat de oppositie natuurlijk wel iets zeggen. Dat mag je verwachten. En dat was gisteren ook het geval. We zitten bij een beweging, Project Durf. Daar is Maurits heel vaak aan het woord. En af en toe zegt hij wel speciale dingen. Even luisteren.
2: Op het moment dat iedereen ziet dat het aan die torenhoge uitgaven van de overheid ligt, en op het moment dat wij de allerslechtste begroting van heel de eurozone hebben, komen jullie op een nachtje samen om, gelijk een student die te weinig gestudeerd heeft tijdens het jaar, alles op één nacht te bespreken. Sorry, maar de breiclub van Moerleden, die is nog professioneler georganiseerd dan jullie. En dat zeg ik met alle respect voor de breiclub van Moerleden, want die verdienen die vergelijking niet eens.
0: Ik heb het even opgezocht. Als je nu zou willen deelnemen, elke tweede donderdag van de maand kan je gaan breien in Moerbeke. Allen daarheen.

0: met een C. En je hebt deze Kato. Allee. Kato met Jan, zo moet je het eigenlijk zeggen. Dat was Turn the Lights Off. En dan moet ik toegeven, ik heb de afgelopen minuten een beetje te veel zitten zagen over het feit dat het nog niet zo zonnig is uit de hoogte van de studio. Al moet ik zeggen, er zijn heel veel foto's binnengekomen. Vanuit Mechelen bijvoorbeeld zitten ze daar onder de zon. Ook in Knokke is het zonnetje aanwezig. In Brussel, West-Vlaanderen. Dus het gaat nog wel komen, denk ik. En zometeen Moving to the Sun van Hugo.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina.
5: Ixina, ja aan je dromen.
6: De Misty Dutchess van Connections.
7: Allee, de US of A.
8: Ja.
7: De moeite zeker.
8: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
8: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
8: Nee, gemist.
7: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
9: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

We zitten begin 2000 uit de tijd dat muziek nog minuten en minuten lang was. Ik denk 4-5 minuten. Tegenwoordig is dat allemaal 2 minuten en het is gedaan. Moloko was dat en Forevermore. Ben jij het ooit geweest of ben je het op dit ogenblik nog? Waarover gaat het? Wel over studenten zijn. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Dat was je misschien al opgevallen. Ik ben nooit student geweest. Het is wel iets wat mensen altijd zeggen, dat de studentenperiode een geweldig mooie periode is. Is dat zo of niet? We zijn er naar op zoek en wij, dat zijn de mannen van de middag, Bram en Thibaut. Want je maakt kans op een leuk kotfeest. Het enige wat jij dan hoeft te doen, is zo'n onvergetelijk moment wat je ooit hebt meegemaakt als student even delen met ons. En meestal zijn dat ook wel gênante verhalen. Maar deel het gewoon even, want dat kan wel leuk zijn. Ben jij student of ben je het ooit geweest? Het is wel leuk om eens te weten, ja, ben je het ooit geweest? Dat is dan wel moeilijk om een kotfeest te winnen. Maar het is wel gewoon leuk om dat verhaal eens te horen natuurlijk.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interimkantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
6: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Start het najaar goed.
10: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
9: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
12: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
13: Wat lief?
12: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Ook in dit programma de buitenlandse politiek. Want wat is nu de American Dream? Is dat...
1: Hi, Coon. This is your friend, Donald Trump. And I always listen to the global dance chart.
0: Ah, maar dat is een ander programma. Maar goed, of is dat dan toch?
2: Yes, we can.
0: Maar gelukkig kunnen we het even op de muziek steken. Dit is Jakarta en de American Dream. Goedemorgen. Overdrive.

0: Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Het nieuws van 12. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependaele zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
2: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Joop Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
4: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
2: Veel mensen met een uitkering.

0: regering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAM berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in een Wenmakers.
1: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dat niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
0: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. En dan nog zo'n 27 graden.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W. Dit is Top.
3: En als je een lastige dinsdag hebt...
4: Jij moet die twee pollen kussen maken dat ik je op tijd naar hier heb gebracht.
3: Welkom in Niet Zwansen Maar Dansen.

0: Overdrive en tijdens de lunchpauze mag dat wel eens.
1: Hij heeft zich wel een beetje te houden aan reglementen en regels.
0: Ah, en ik ben de laatste die van iets weet.
2: Koentje is mee!
0: Maar kijk eens wat ik nu vind. De

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! We make you
1: move. We make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Ah, in Moskou, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape.
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoop, man!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
19: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
20: Voor de volle 100%. Met de pro van...
19: Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
21: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
24: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
25: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
26: Xina.
25: Info in je winkel of op xina.be.
27: Dit is Top.
28: We make you move.
29: En volgens mij is dit het moment dat we een muziekdoosje mogen opendoen. Ja, ik ga ze even opwinden, hè. Ja, wacht. En ze gaat dan beginnen zingen. Ah, nog een.

0: Ik hoop dat er op dit ogenblik geen kinderen aan het luisteren zijn. Stevige taal. Zijn er trouwens mensen die last hebben van de dinsdagmiddagdip?
1: Sorry man, maar ik heb echt een keizwaar ochtendhumeur.
0: Mooi moment om op te staan. Goedemorgen.

0: Voelde uw kat haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
4: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise.
6: Mm-hmm.
7: En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
19: We make you move.
20: Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W.

0: binnengekomen via de Topradio BE app van Jozef. Jozef zegt: ik ga volledig los. Ik laat me gaan. Het is mijn moment. En wel ja, Jozef, je moet u niet inhouden.
1: Maar godverdomme, Jozef, wat doet je toch maar allemaal?

0: dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egremond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egremond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ray Egremond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Egremond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. ray-egremond.be.
2: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Ga jij in die kleren naar dat feest?
8: Is het niet goed?
7: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
9: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
11: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
12: Wat lief?
11: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
13: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
14: Dit is Top!
15: En ik ben niet beschaamd om te zeggen, dat wij
16: de leukste muziek mogen spelen op de middag.
15: En ik ben niet beschaamd om dat te zeggen.
16: Nee, de mensen mogen dat weten.

0: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lynn. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 1 uur, Nico heeft nieuws.
3: Een goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
4: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
3: Het is gemiddeld rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
3: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS

0: over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Korte broek, korte mouwen en extra deo op deze dinsdagnamiddag. De muziek is alvast zomers. Ik start met Esta Vida.

Ik ben bijzonder goed gezind vandaag. Het warme weer zit daarvoor iets tussen, maar nog iets anders ook. Iets waar ik me elk jaar zo'n beetje zorgen over maak, dat is... kan ik mijn verlof, mijn vakantie dit jaar wel opnemen? Ik kan zeggen, de baas hier heeft het zo net voor de rest van het jaar goedgekeurd. Kijk, dat is binnen. Dat zijn leuke vooruitzichten. Ik hoop dat het ook bij jou lukt, want je hebt dat verdiend. Zometeen in de spinback terug naar de vierde week van september 2009. En jij mag een song kiezen.

Vandaag in de Spinback terug naar de vierde week van september 2009. Op 25 september 2009 stortte een vlucht van de Turkish Airlines maatschappij neer net voor de landing in Schiphol in Nederland. 9 doden waren er daar. Een defecte hoogtemeter lag aan de basis. Maar de piloten werden toch ook met de vinger gewezen. Die hadden dat kunnen voorkomen omdat hen werd gewezen op het feit dat ze veel te laag vlogen. En in Sint-Jans-Molenbeek waren zware rellen na de arrestatie van een jonge man die de politie al langer uitdaagde. Het was begin van veel problemen daar in Sint-Jans-Molenbeek in die vierde week van september 2009. In de hitlijsten luisterden wij naar dit. Het was de allereerste echt grote hit van David Guetta samen met Akon. Ik vergeet nooit die videoclip in dat zwembad. Blijft goed. Sexy Bitch. Wil je deze nog eens terug horen? Stuur je me nu A via de Topradio BE-app of je stemt voor dit. Ook Cascade maakte toen grote furoren met deze Evacuate the Dance Floor. Als je deze wil horen, stuur je B, A voor David Guetta, 2 of B tenminste voor Cascade met Evacuate the Dance Floor. Dit

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost.
6: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
14: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
15: Bel & Bo.
16: Minder. En meer.
17: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
22: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
23: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Jij en ik er net 17 jaar terug in de tijd, naar de vierde week van september 2009. En ik liet je kiezen tussen David Guetta en Akon met Sexy Bitch of Cascada, of Cascade, als je het op zijn Engels uitspreekt, Evacuate the Dance Floor. Ik kan je zeggen, die eerste haalt het makkelijk met 79% van de stemmen. Misschien dat verhaaltje over dat zwembad hielp, toch zeker bij temperaturen die buiten...

0: bitch. Het is maar 17 jaar geleden, maar David Guetta zou deze titel niet meer gebruiken, denk ik. Sexy bitch. Zou hij niet doen, ben ik bijna van overtuigd. Zometeen heb ik het over het feit, als jij niet graag naar de autokeuring gaat, is dat dat binnenkort zichzelf oplost, eerlijk gezegd. Waarom? Ik leg het zo uit.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
3: De Simo!
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imo's Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

Ik ken weinig mensen die graag naar de autokeuring gaan. Ik doe het zelf eerlijk gezegd ook nooit graag. Het heeft vooral te maken met het feit dat je daar heel veel tijd aan kwijt bent. Zelfs met reservatie kan je daar soms een uur of langer staan. En dan is er altijd de schrik, ga ik er door zijn of niet met mijn auto of met mijn camionet of met mijn vrachtwagen of wat dan ook. Het probleem lijkt zichzelf nu een beetje op te lossen. Het was al een tijdje in de pipeline. En de eerste garage die dus zelf een keuring mag uitvoeren, die bestaat nu. En dat is in Antwerpen bij Berens, dat is ook een autogroep trouwens. Dus die hebben de certificaten, de mogelijkheid om jouw auto te keuren. Met andere woorden, als je dan daar, denk ik, je auto binnenbrengt voor na te kijken van zet hem klaar voor de keuring, dan is het ook hun verantwoordelijkheid natuurlijk om er 100% voor te zorgen dat die door de keuring is. En dat spaart toch wel wat tijd uit en dat gaat het toch allemaal wel een beetje makkelijker maken, eerlijk gezegd. Je moet weten, 1 op de 6 wagens vorig jaar, die was er niet door bij de eerste keuring. Dus dat zijn er toch wel veel. Op naar de volgende garages die dat ook mogen. Ik denk dat het een verbetering gaat.

0: geen gedoe, de Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van, wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: Modu van, wie er maakt je dressing, je kamionette een zak slimmer.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Van je laptop naar de rooftop? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
7: Achtung, Bevelgem! 3 oktober, das größte Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebrüders Chor, 5 Stages, Kermis und viel Party.
8: Tickets oktoberfestwebelgem.be.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het...

0: Deze week waren er de Video Music Awards. Bij Koen kon je net al horen dat Madonna behoorlijk in de prijzen viel. Maar Taylor Swift deed dat ook. Ze kreeg 3 beeldjes dit jaar. Trouwens, ultieme recordhouder als ze ze allemaal samenlegt. De reden waarom zij er zelf ook zoveel belang aan hecht, Taylor Swift, omdat ze zelf ook clips van haarzelf regisseert. En dat wil toch zeggen dat je extra betrokken bent, dat zei ze ook.
1: I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
0: Kijk, als je dat zegt, dan ben je getraind om dat soort optredens te geven daar.

Latest Top. We make you move.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
4: Het is 2 uur en Nico heeft nieuws.
5: Een goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
6: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel. Ongeveer 3%.
5: De normale inflatie ligt rond 2%. Het Planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme, getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Journalist Klaas Daneel volgt het daar.
7: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
5: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie hadden verteld. En in de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt, dus ruim 40 jaar na de feiten. Speurders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. En nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. Die man is intussen wel 71 jaar. Het is zonnig tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en tot 27 graden.
4: Op de weg valt het wel mee. Er is wel geteld 1 file en ik haal die er heel graag even bij. Die staat op

0: De E313 richting Antwerpen. Je verliest daar op dit moment 13 minuten.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
0: Twee filmtickets te winnen. We spelen zometeen Raad de Plaat. Maar eerst nog onder andere Far East Movement, Justy en Cheat Codes eerst.

Oké, ik laat even een geluid horen en jij moet proberen raden wat dat geluid is. Misschien herken je het, misschien ook niet. Dit is het. Dit is het geluid. Nog eens? Ja. Nog? Ja. Ik denk dat sommigen wel weten wat het is. Het is wat ze officieel noemen popping bottles.

0: de plaat.
1: Laten we spelen. We spelen elke dag voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Ik laat jou een stukje horen van een grote danshit. Jij stuurt mij titel en artiest. Beide stuur je dat door via de Topradio BE-app. Vandaag, ja, ik denk niet zo moeilijk, dus ik ga het kort houden. En je hoort alleen het refrein. Het refrein niet gezongen, wel gespeeld, zoals het ook in de song zit. Dus alleen de keyboard. Dit is de opgave. Wie is dit? Dat is meer dan voldoende. Stuur maar door via de Topradio BE-app.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
2: Go Yellow!
0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
14: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.

0: Raad de plaat.
1: Het leek vandaag een makkelijke opgave, maar toch niet voor iedereen, heb ik de indruk. Ik laat hem nog eens horen. Dit was het refrein die je alleen maar hoorde van een grote danshit. Ik vroeg jou de titel en artiest door te sturen. En meer kreeg je niet. En dan kwam er bijvoorbeeld binnen, door Julie, Silver met Something. Is fout. Shana stuurde Turn the Tide van Silver. Is ook fout. Ik snap wel de verwarring. Jentel stuurde ook Turn the Tide van Silver en er waren er nog een aantal. Maar dat is allemaal niet goed. Samantha uit Lommel, jij weet wel wie het was. Vertel eens.
2: Het was Glasgow met Something.
1: Glasgow met Something. En dat klinkt zo als je hem helemaal had horen. Ja, het is een andere Belgische dansgroep natuurlijk. Hè. Dat is niet Silver, maar ik snap de verwarring. Ze waren in dezelfde periode heel erg populair. En diezelfde klankjes zaten er zelfs voor een deel in, dus ik snap dat wel. Samantha, je krijgt van mij 2 filmtickets. Die mag je opdoen bij Kinepolis. Zeg, jij bent aan het werk als huishoudhulp in Lommel op dit moment. Lommel, toch een beetje het Ibiza van Vlaanderen, waar het momenteel ook 28 graden is. Is het niet te warm?
2: Ja, het is wel best heet nu.
1: Hoe los je dat op?
2: Alles openzetten en veel verkoeling zoeken.
1: Tot hoe laat moet jij nog werken?
2: Nog tot 4, nog even.
1: Doe het met goede muziek van top, dan gaat het zo voorbij. En geniet van die mooie dag. Samantha, tot de volgende.
2: Dankjewel.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Ik ben grote fan van Dua Lipa. Het is ook moeilijk om daar geen grote fan van te zijn. Zeker als je het concert gezien hebt in de Royal Albert Hall, wat fantastisch was. Maar ze gaat toch niet helemaal vrijuit als het gaat over origineel zijn in liedjes. Want ik ga jou straks aantonen dat eigenlijk heel wat van haar hits gebaseerd zijn op oude nummers. Letterlijk soms gepikt, de melodieën, de geluidjes. Ik laat het zo meteen horen.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

Geen slecht woord over Dua Lipa. Al heeft ze toch een pak nummers gepikt van vroeger. En ik ga jou dat bewijzen. Je hebt dat misschien ooit al eens gehoord. Het bewijs is er als je die nummers na elkaar zet. Dus je hoort telkens een stukje uit een hit van Dua Lipa. En dan waar toch het vermoeden van is dat het van gepikt is. We beginnen bij dit hier.

zitten bij Kiss en I Was Made For Loving You. Olivia Newton-John. Ja, dit wist je, dat was ook een sample natuurlijk. White Town, Your Woman zit daarin. Dit is Oud van een zekere Don Diablo. Laat ons eerlijk zijn, het is gepikt toch? Deze New Rules is denk ik dat niet. Dus geniet van deze fantastische Dua Lipa. Maar hou dat wel in je achterhoofd.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Ga jij in die kleren naar dat feest?
8: Is het niet goed?
7: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
9: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
10: Start het najaar goed.
11: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
13: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
14: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
13: Machtig, bij meneer Pastoor.
14: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
15: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Vandaag gaat de geschiedenis boeken in als de warmste 29ste september ooit. Ze hebben in Ukkel, en dat was Sabine Hagedoorn haarzelf, hebben ze 27,6 graden gemeten. Dat is een stuk warmer dan het vorige record trouwens. En dat record doet goed. Geniet van deze dinsdag. Het brengt mij meteen bij de top tune of the week, want dat is Shine. En dat doet de zon vandaag uitgebreid, dat schijnen. Hugel en David Guetta hebben die uitgebracht. Geniet van deze fantastische discoplaat.
1: This is the top tune of the week.
2: Hugo and David Guetta. Shine.
1: We make you move.

Deze week is er heel wat winnen bij Top. Je weet, we zoeken een topstudent, maar er is ook volle bak. Bij Bram en Thibaut is dat het geval. En de afgelopen dagen was daar nog geen winnaar.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 3 uur, Lore, jij hebt nieuws.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel werden. Na een hele nacht door onderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan nog weer veel gepraat worden. Journalist Rob van Herk.
5: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten. Maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
4: Een groot datalek bij fitnessketen Gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week ontstond in heel Spanje ophef nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze niet meer betalen. En dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
3: Geen files en jij met je zonnebril op je neus genietende van de muziek. Black Eyed Peas komt eraan. Eerst Bob Sinclair.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ja, ik bel erop de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
13: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
14: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Vergeet mij Bietje.
1: Vandaag komt het Vergeet mij Bietje van Martin Solveig, die je natuurlijk kent van Intoxicated, van Hello, van Everybody en van tal van andere hits. Wat ik ga draaien is eigenlijk een song die op zijn debuutalbum stond van 2002, maar pas 2 jaar later werd uitgebracht en het heet Rockin' Music. Hij had echt zo'n beetje opgevat om echte gitaren, stevige rockgitaren eigenlijk zelfs, te verwerken in dat album en dat kwam ook terug in een aantal songs, waaronder die Rockin' Music. Martin Solveig, die ondertussen gestopt is met muziek maken trouwens, die is officieel met pensioen. Hoe zalig is dat? Geniet van dit Vergeet mij Bietje.
0: Een Vergeet mij Bietje.

0: Op dit eigenste moment zit de Vlaamse regering terug samen om de begroting op orde te krijgen. Ik hoop bij die temperaturen dat ze toch geen appelflauwte krijgen. Nee, maar er waren er al twee uitgevallen. En dan gaan vergaderen bij temperaturen van 28 graden. Ik hoop dat dat een beetje fris is. Dat ze het ook fris in het hoofd kunnen houden. Bij ons alleen maar goede muziek. Nio komt eraan en Bless met Terms and Conditions.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
7: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: Als jij topstudent 2026 wil worden, is het jouw week.
1: Word topstudent 2026.
0: Het wordt deze week beslist bij Bram en Thibaut. Straks tussen 4 en 7 is dat weer het geval. Want wij zoeken verhalen die wel eens circuleren, die rondgaan, die meegemaakt worden in dat studentenleven. Gênante verhalen wel te verstaan. Je stuurt die in via topradio.be. Het kan ook via de app als je dat wil. Inzet is een gigantische kotfuif met DJ, met drank, met eten, met pasta, met alles erop en eraan. Dus dat is wel leuk, denk ik, om dat nieuwe academiejaar in te zetten. Jij wordt het misschien, die topstudent 2026. Straks weer een paar leuke verhalen.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Hallo, mijn moet u van bedrijfswageninrichting? Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moet u van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moduvan, wie er maakt je kamionetten een zak slimmer?
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Moduvan, wie er maakt je dressing, je kamionetten een zak slimmer?
4: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
5: Wat lief?
4: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
6: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op kopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

wil niemand met te veel werk opzadelen, maar het zou vandaag de ideale avond nog zijn om een echte zomerbarbecue te houden. Temperaturen laten dat toe. Het is misschien een ideetje, maar zo'n winterbarbecue rond een vuurtje met dekentjes, dat heeft ook wel iets. Maar dat is voor later dit jaar natuurlijk. Je kan er ook voor kiezen om zometeen naar Bram en Thibaut te luisteren en €850 aan brandstof te winnen. Het kan, want zo hoog is het bedrag van de volle bak ondertussen al opgelopen. Good luck!

0: Dutch Slager Festival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog één...
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: Het is 4 uur, tijd voor de topheadlines.
10: Goedemiddag. Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd, na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Henao.
11: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
10: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
9: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 21 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring dan een kwartier bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de R21, daar ben je 11 minuten kwijt tussen Heliotropenlaan en station Schaarbeek. Voilà. Ah, maar ja, ja, het klopt, hè. Sorry.
12: Nee.
9: Het was de eerste keer dat ik Heliotropenlaan moest lezen. Daarmee dat ik even in de war was.
12: Ik had de indruk.
0: Maar dus dit is Top. Bram en Thibo.
9: Samen naar huis met het raampje open vandaag. Of de airco goed fris. Dat mag ook wat ons betreft. Dit is Kygo en Take Me Back. Goedemiddag. Top.

0: Ja, voor mij mag het raam ook een beetje openstaan vandaag, hoor.
1: Bram en Thibo.
0: Wat kies jij in de auto? Open raam of toch airco op standje koud?
2: Airco, ik kan niet zo goed tegen de trek. Allee, bij ons zeggen ze dat zo, de trek. Zo, dat is... Er is heel veel lucht dat binnenkomt.
0: Ik heb net het omgekeerde.
2: Mijn oren doen dan zeer en zo.
0: Okay. Ja, nee, ik heb dan net het omgekeerde. Dan toch liever het raam een beetje open.
2: Vind ik niet tof.
0: Ja, de meningen kunnen daar soms over verdeeld zijn. Dat zorgt voor discussie, dus ik hoop dat je die discussie nu niet moet voeren onderweg naar huis. We gaan er een toprit van maken, want het was nog nooit eerder zo laat, zo warm.
3: Het is echt zalig terrasjes weer.
0: Ja, tegen ons moet je niet zeggen, maar bij gebrek aan terrassen gaan we het samen gezellig maken. Goed?
2: Dat is een goed idee, dat is een goed idee. Het zag er nogthans niet zo goed uit deze ochtend. Het was zo grijs. Geen grauw.
0: Uiteindelijk komt altijd alles goed. Zoals dus vandaag, op deze dinsdag. Zometeen de meest gegoogelde woorden van de dag. Daar gaan we samen met jou even door. Bebe Rexha onderweg, New Religion. En dit is Ooh Baby.
4: Music sounds better with you.
0: Oké, genoeg nu in de zon gezeten. Dit is Stardust.

0: Ik vind het gewaagd om iets te doen met die bekende sample van Faithless, maar ze is ermee weggekomen. Bebe Rexha, New Religion. Wat zijn vandaag de meest gezochte woorden van de dag?
1: Vandaag om
0: 10 uur vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: vermist.
2: Want het tweede seizoen van de podcast Vermist staat online.
3: En op dat moment verandert alles. Want op dat moment besef je, dat is niet oké. Want wat we hier vinden, dat kan niet.
0: Ik word er een beetje stil van.
2: Ja, ik snap het. Hè. Je hoort hier Alain Remu. En wat kan die man toch vertellen? Dat, ja. Je wordt er inderdaad stil van.
4: Je bent starstruck, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
4: De hele dag over die podcast
2: te
4: vertellen.
2: Ja, ik heb seizoen 1 al gebinge-luisterd en nu seizoen 2 ook. Ik weet niet of dat een woord is, gebinge-luisterd. Ja, het zal wel zijn. Hij neemt je weer mee, die Alain Remu, in de meest spraakmakende zaken van de zelfvermiste personen. Zoals in aflevering 1 gaat het over de zaak Julie van Espen. En ik heb onderweg naar hier, naar hier rijden, toch zo een klein traantje moeten laten. Ik vond het zo aangrijpend. Het was pittig.
0: Okay. Weer een vrouwelijk kantje van jou ontdekt.
1: En om
0: twee uur
1: werd gezocht naar
0: TikTokerij. Ja, die TikTokerij die zorgt ervoor dat de huizenprijzen in het centrum van Amsterdam aan het zakken zijn. Je weet wel, zo rond de Amsterdamse grachten heb je van die prachtige huizen. Hè? Ja. De Amsterdamse gordel wordt die genoemd, of de grachtengordel. Je hebt daar ook hippe horeca en winkels. En dankzij een aantal TikTok-posts zijn die heel populair, die winkels en die horeca. En daar komt zoveel volk op af, dat er dus rijen ontstaan en dat daar heel veel overlast is. Er is onderzoek gebeurd naar de huizenprijzen voor en na het bestaan van die zogenaamde TikTokerij. En blijkt nu dat sommige panden tot 40.000 euro minder waard zijn bij de verkoop. Dus hoe dichter je bij zo'n populaire zaak woont, hoe minder je huis waard is.
2: Ah, maar ik ben op zoek naar een huis, naar een nieuw huis. Dus eigenlijk die TikTok-rijen die mogen wel richting mijn kant uitkomen dan.
0: Ja, maar dan moet je wel de overlast erbij nemen.
2: Neem ik erbij, 40.000 euro, kom. Dat is wel
4: een geld doet hem alles, hè.

0: is lang geleden. Silver, I hate you now. 27 graden in Gent op dit moment. Oh. Hasselt 28 graden. Antwerpen 27 graden. Dus daarom...
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: Twee hele zomerse liedjes die in de beatblender kunnen. Eentje daarvan mag jij kiezen. Zometeen is het aan jou.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
5: De Max, die had ik nog niet.
4: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
5: Insane, die had ik nog niet.
4: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: is prachtig weer vandaag, dus daarom, speciaal daarom, twee zomerse keuzes voor in onze blender.
1: De Beat Blender.
0: Keuze 1 is deze van Madonna, La Isla Bonita. Niet toevallig, hè, want zondag nam ze 7 prijzen mee naar huis op de Video Music Awards. Ja, ze mocht daar na 23 jaar trouwens nog eens optreden. De laatste keer dat ze dat heeft gedaan, heeft ze Britney Spears en Christina Aguilera op het podium binnengedraaid. En dat was nogal wat controverse rond, maar ze heeft zich gedragen deze keer.
2: Met de tong en al.
3: Ja, tuurlijk.
2: Proper. Ik heb ook eentje meegebakt, ook een grote mevrouw trouwens, Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
0: Ik weet niet of Madonna daar al speeksel heeft mee uitgewisseld.
2: Ik denk het nog niet.
0: Oké, maar het is dus keuze 2 vandaag, Jennifer Lopez. En Let's Get Loud, 1 of 2, welke wil jij in de B-blender? 1 dus voor Madonna en 2 voor Jennifer Lopez. Stuur maar in via de Top Radio B-app. Ondertussen, gitaarmuziek.
2: Nee.
0: Een ander gitaarje.
2: Ah, dat is beter.
0: Dat van Marshmello en Cameron Whitcomb. Dit is hun nieuwe samen. Dit is Hollow bij Top.

0: 2 is Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Laat maar weten 1 of 2 via de Topradio BE app.
1: Ondertussen 2 plekken waar je nog een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar ben je een half uur kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Brusselse buitenring 19 minuten bijtellen tussen Wezenbeek Open en Diegem-Woluwelaan.
2: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas!
4: Lekker! Echt lekker!
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dat moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
4: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
14: ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Wat wordt het vandaag? Madonna of toch Jennifer Lopez?
1: De Beat Blender.
0: We gaan het horen van Leen uit Herentals.
2: Dag Leen.
3: Hallo, dag Bram en Thibault.
2: Zeg, welke van de twee mag het voor jou worden vandaag?
0: Ofwel dit. Ofwel dit. Zeg het maar, Leen.
3: Madonna, nummer 1.
0: Ah wel, dat is beslist. Ze is 68 nu, Madonna. En ik hoor wel eens, ze zou beter van haar pensioen beginnen genieten. Hoe denk jij daarover?
3: Ik ga dat nog even nog verder doen. Ze ziet er nog altijd goed. Ik zou heel blij zijn, moet ik er gewoon het in een deel leeftijd.
2: Ja, maar dat
0: is wel... dat is niet echt, hè.
2: Het zijn spuitjes.
3: Weet het, maar ja, het is staan waarom het niet gebruiken.
0: Maar ik wens jou wel toe dat jij op je 68ste nog een beetje kan lachen. Want dat is een beetje moeilijk bij Madonna. Ze heeft altijd zo die resting bitch face.
2: Ja, dat is door die spuiten, hè.
3: Ja, dat is zo, hè. Je moet het een beetje naar de rol houden, natuurlijk. Hè.
0: Denk er toch maar eens nog goed over na. Is het goed? Ondertussen gaan we La Isla Bonita in de blender gooien. Dag Leen.
3: Ja, goed.
0: Lied van de zon.
1: De Beat Blender.

0: Het zou kunnen dat je bij dit mooie weer vanavond wordt uitgenodigd door vrienden op een barbecue'tje. Het zou dan het laatste barbecue'tje van het seizoen zijn. En we hadden hier deze middag een discussie daarover bij de lunch.
1: De DDD.
0: De domme dinsdagdiscussie met als onderwerp. Stel je wordt uitgenodigd bij goede vrienden, neem je dan altijd standaard een cadeau mee?
2: Ja. Nee, voor mij geldt dat niet. Ik vind dat niet. Ik vind dat eigenlijk een beetje overdreven. Zij nodigen mij uit. Dus waarom zou ik dan voor de drank moeten voorzien? Of een cadeautje meegeven?
0: Oh, fijn.
2: Nee, maar
0: dus, jij gaat ervan uit dat ze al blij mogen zijn dat jij afkomt.
2: Je moet mij niet uitnodigen.
0: Heb je over jezelf?
2: Nee, maar je moet mij niet uitnodigen, hè, Bram. Dat moet niet.
0: Het is genoteerd.
2: Nee, maar ik vind dat echt... Bij ons in de vriendengroep is dat toucourt zo niet echt de gang van zaken.
0: Maar dat hoeft niet veel te zijn. Hè. Is dat niet gewoon een kwestie van beleefdheid? Een flesje wijn meenemen?
2: Ik ga het niet erg vinden, moest jij aan mijn deur staan en je hebt geen flesje wijn mee.
0: Oké.
2: Dus, nee, dus ik verwacht dat niet van mensen.
0: Ik probeer het wel standaard echt te doen.
2: Ja, wel, dat is heel lief van jou. En je mag dat doen bij mij, maar ik ga het niet bij jou doen. Laat me zo.
0: Oké, dat weten we dan ook. Maar goed, we vroegen het ons af hoe jij erover denkt. Dus je wordt uitgenodigd bij goede vrienden. Neem je dan sowieso een cadeau mee? Of denk je zoals Thibaut, ik kom gewoon met lege handen. Ze mogen al blij zijn dat ik er ben. Laat eens weten via de Top Radio B-app hoe jij erover denkt. Bye.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Ga jij in die kleren naar dat feest?
9: Is het niet goed?
8: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
10: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
11: Weer een prijzensteken of een plong vervangen. Zeg hey.
12: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
11: Machtig, bij meneer Pastoor.
12: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
13: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
14: Geen lag. Geen compromissen.
15: Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
16: Achtung Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
17: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
18: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
19: Luister op Schaamteloos.
20: Zo wordt elk saai moment party.

0: Als je wordt uitgenodigd bij goede vrienden, neem je dan altijd standaard een cadeau mee.
1: De DDD.
0: Daar gaat onze domme dinsdagdiscussie vandaag over, want de kans is groot dat jij wordt uitgenodigd met dit mooie weer op een barbecue. En dat gaat dan misschien ook de laatste zijn van het jaar. Ik zag een bericht binnenkomen van Angelique uit Stekenen. Als ik maar 1 of 2 keer per jaar iets ga eten, dan neem ik altijd een... Ja, het is een beetje standaard, hè, zo'n doosje Merci's mee. Nooit alcohol, want ik drink dat zelf ook niet. Ja, maar ja, het is niet voor jou, hè, Angelique. Als ik regelmatig ga bij vrienden, dan breng ik helemaal niks mee.
2: Snap ik helemaal. En dan heb je nog Geert uit Anzegem. Die zegt, ieder jaar vragen we om niks mee te brengen. En toch brengen ze telkens iets mee. We voelen ons dan zo verplicht om ook iets mee te nemen natuurlijk. Liedje zonder einde zo. En helemaal niet nodig, want je vraagt niemand om te krijgen. Ja, dus kijk, ja... Ik snap hem ook helemaal, die Geert.
0: Dave uit Heijs op den Berg heeft dit ingestuurd.
3: Ik volg Thibau. Ik heb ook liever dat ze me niet uitnodigen dan wel. Maar als ze me uitnodigen en ik hem tijd voor te komen, dan kom ik met lege handen en dan breng ik meestal mijn hond nog mee.
2: De hond erbij ook? Ja, zalig. Dat is wel tof. En dan heb je nog Joris uit Oudenaarde. Dag, Joris.
4: Hallo, Bram. Hallo, Thibau.
2: Zeg, pak jij een cadeau mee of niet?
4: Jawel, ik... Als een wijnnoer neem ik altijd een fles wijn mee.
2: Mm-hmm.
4: En die drink, ja.
2: Ja, en wat doe je? En die fles wijn geeft hij gewoon af?
4: Ja, en als we dan iets Vlaams drinken, dan zeg ik, ik heb gehoord dat het geen goede wijn is, dan doe ik de fles wijn ook en drink ik mijn eigen wijn uit.
2: Ah, dus de bedoeling is eigenlijk dat je zelf van die fles wijn drinkt. Dat is eigenlijk uw truc.
0: Ja, dat snap ik wel, dan weet je sowieso dat het een goede fles is.
4: Voilà, inderdaad.
0: Maar ze moeten willen natuurlijk. Hè. Het kan ook zijn dat iemand gewoon die fles aanneemt en in de kelder gaat zetten of zo. Dus.
2: En hij moet ook koud zijn, hè? Hij moet ook koud zijn, toch?
4: Maar rode wijn niet, hè?
2: Ah ja, wel, amai, ik zeg niks meer.
0: Ja, en als het een witte fles moet zijn, dan neem je die fles toch gewoon koud mee. Dan is dat onmiddellijk ook een hint van, kijk, die fles gaat open vanavond.
2: Je hebt dat duidelijk al meer gedaan, ja.
0: Ik vind het wel een goede tip hoor, Joris. Dankjewel daarvoor.
4: Graag gedaan.
2: Bye bye.
0: Ik ga die ook toepassen, denk ik. Ik vind het een goeie.

0: uur en dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaamse parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
1: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaren die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manhaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manhaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n twee weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
3: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
1: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
4: 3 plaatsen op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Mechelen, een half uur bijtellen tussen Kontich en de Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Brusselse buitenring, 22 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
5: Dit is Top. Bram en Thibo.
4: 20 minuten in de file staan, dat betekent dat er zometeen een file-rave aankomt. Hoeveel en hoe lang we gaan raven, dat hoor je zo.
5: Top.
4: Eerst de zon.
5: Dit is Top.
4: Arie PFR.

0: Het is de hoogste tijd voor...
1: De File Rave.
0: Weet je wat het voordeel is aan de File Rave?
2: Weet je wat is? De mensen die met frustratie zaten, die hebben hun dus kunnen laten gaan.
0: Voilà, dus vooral niet inhouden tijdens die File Rave. Op welke plaatsen is het bakken in de auto op het hete asfalt op dit moment?
3: Op de E19, de Antwerpse ring richting Nederland en de Brusselse buitenring, daar verlies je meer dan 20 minuten, 3 plekken. Dus 3 minuten File Rave.
0: Goed uitgerekend. Dat gaat dus
3: razendsnel snel vooruit gaan.
0: Geniet ervan, want voor je het weet is het voorbij.
1: De File Rave. Vaststaan is losgaan.

0: zijn naar een hoogtepunt aan het gaan.
1: De File Rave. Sef Santé.
0: En niet vergeten...
2: Het is echt zalig terrasjes weer.
0: Maar fuck off met je terrasjes. Geen File Rave op terras, dus... Dus zijn blij dat je in de file staat.

En als het aan ons ligt, kunnen we wel nog zo een tijdje doorgaan. Maar de spelregels van de Filler Wave zeggen dat het nu gedaan is. 3 minuten zijn voorbij. Want we hebben slechts 3 vertragingen.

0: Zeg niet Miley Cyrus, zeg Miley. Ze heeft de Cyrus gedropt. Bass Persuade bij top.
1: Zometeen bij Bram en Thibau.
0: €850 aan brandstof te winnen om die tank vol te gooien.
2: De brandstoftank vol te gooien. Hè.
0: Zeg, en we gaan opnieuw op zoek naar een gênant studentenverhaal. Dus zometeen iemand bellen.
1: Top! It's a sunweb
3: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Student 2026.
1: Elke dag zoeken we een gênant studentenverhaal en vandaag krijgen we eentje doorgestuurd van Fleur. Fleur studeert rechten aan de U Hasselt en we gaan haar eens proberen bellen.
2: Ik hoop dat ze opneemt en dat de les niet bezig is.
3: Hallo, met Fleur.
2: Dag Fleur, het is hier met Bram en Thibaut van Top.
3: Ah, dag Bram en Thibaut, ja.
1: Zeg, je weet dat we op zoek zijn naar de topstudent van 2026. Jouw zoektocht naar een kot is iets wat je niet snel zal vergeten, hè?
2: Vertel eens.
3: Ja, nee, inderdaad. Dat was toch wel een beetje raar uitje daaruit. Ik stond dus aan de deur van een kot, samen met mijn kotbaas. En we waren eigenlijk aan het wachten totdat de mensen het kot kwamen opendoen die daar op dat moment zaten. Maar dat gebeurde niet. Dus de kotbaas die dacht dat zij niet aanwezig waren. En zij maakt de deur open en wij lopen gewoon naar binnen, niks aan de hand. Want ja, wij hoorden niks. En zij begint dus aan haar uitleg. En ja, ik begon toch wel zoiets door te krijgen dat er toch wel mensen aanwezig waren. Maar belangrijk om te weten is dat mijn slaapgedeelte hoger ligt. Dus we zagen niemand. Ja. En ja, we staan zo in het living-gedeelte, om het zo te noemen. En opeens ja, zag ik mensen. En ik kijk omhoog en ik dacht, oh, ja, hier moet ik niet zijn. En mijn kopbaas had dat niet door. Dus
2: maar wacht. Ja. Wat gebeurt er?
1: Wat gebeurde er daar?
3: Ja, het leek alsof de mensen boven dus het bed aan het opmaken waren. Maar dat was niet.
2: Wacht. Ze waren bezig met...
3: Ja.
2: Ja. Wat heb je gezien? Was het met of zonder sokken aan?
3: Nee, daar heb ik niet tijd voor gehad om daarna te kijken. Nee. Ik weet dat ik vooral gechoqueerd was. En ik ben volgens mij de kamer half uitgerend. En mijn kotbaas die kijkt naar mij. Wat heb ik gezegd? Die had dat nog altijd niet door.
1: Is het de dag van vandaag jouw kot?
3: Ja.
2: en staat het bewuste bed daar nog?
3: Ja.
2: Dat is
3: een... Ik heb toch wel een andere matras aangeschaft. Ja.
2: Het is in elk geval een studentenbed met een geschiedenis. Dat kan je wel zeggen.
3: Dus, ja, dat zeker.
2: Wat hebben we daaruit geleerd als er een rondleiding gebeurt op een kot?
3: Toch maar eens iets harder kloppen, hè.
2: dat is goed gezegd. Kijk, zo'n verhaal dat levert een finale plek op voor onze topstudent 2026 wedstrijd. Heb jij al iets te doen nu vrijdag?
3: Nog niet, nee.
2: Dan ben je welkom bij ons in de studio. Dan gaan we de finale spelen. Veel succes en heel graag tot vrijdag.
3: Tot vrijdag.
2: Fleur
3: dan.
4: Tada. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen. Relax. Saus erover. I had the

0: Daarnet studenten Fleur aan de telefoon. Zij is finalist voor Topstudent 2026. Dus misschien haalt ze het wel komende vrijdag in de grote finale. Die wordt gespeeld tussen 4 en 6 hier live bij Top. Is dat typisch Limburgs eigenlijk? Dat ze zeggen over als twee mensen seks hebben met elkaar?
1: Ja, het leek alsof de mensen boven dus het bed aan het opmaken waren. Ja.
0: Ik vraag het even.
2: Kan zijn. Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Aan de Limburgers die aan het luisteren zijn.
2: Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Of dat een bekende uitdrukking is. Dus laat maar weten.
2: Ondertussen drie plekken nog waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Mechelen, daar ben je 40 minuten kwijt tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Brusselse buitenring, 25 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan.
0: Oké, en op alle andere plaatsen schuif je niet langer aan dan
2: 20 minuten.
0: Mooi is dat. Zometeen. Prospa komt eraan.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.

0: moet even iets melden. Want er is een poging tot omkoping gesignaleerd in de app van Top. Oh, het gaat over onze wedstrijd, volle bak. En ik snap het, hè. Er is al €850 meegemoeid. Ja.
1: Maar omkoping kunnen we niet accepteren. Het gaat over Andy uit Lessen. Die stuurt... Dag Bram en Thibaut. Jullie mogen een keer tanken als ik straks volle bak win. Maar dan moet je mij wel opbellen, natuurlijk. Dus ja, Bram, we hebben een... Wat gaan we doen?
2: Nee, we gaan het niet doen.
3: Volle bak!
1: Het is wel tempting.
0: Oké. Je gaat met iets straffers uit een hoek mogen komen, lieve Andy, sowieso. Maar het komt er nu gewoon op neer om een berichtje in te sturen. Volle bak, dat hebben we nodig.
1: Ja, want €850 in de pot, hè, dat begint serieus op te lopen, onze volle bak. Gisteren was het een heel close call. Luisteraar Jonas, die had 4 juiste antwoorden van de 5. Maar ja, je moet er 5 juist hebben natuurlijk. En jij kan die volle bak winnen als je dus nu volle bak doorstuurt via de Top Radio BE app.
0: En de merde is gisteren voor Jonas dat hij eigenlijk dat laatste antwoord ook al wist. Een klein beetje nadenken, maar ja, die tijdsdruk, ja, het is niet gemakkelijk.
1: Het is spannend.
0: Het is wel een spannend spel. Heel veel luisteraars doen elke dag opnieuw mee in hun hoofd, in de auto. Ook luid op en ja, dan lukt het wel soms. Dus gewoon meedoen en een keer proberen. Het kan zo meteen. Volle bak nu insturen.

0: De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant bluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping.
7: Wat lief?
6: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
8: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: 850 euro om te tanken bij Esso.
1: Vol een bak.
0: Dat zit er in onze volle bak aan de telefoon. Ilse uit Assen. Dag Ilse, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag Bram en Thibault.
0: Jij beleeft de eerste zomer met een eigen zwembad in de tuin. Hoe zalig is dat? Van waar trouwens nu plots die beslissing van zo van dat bad, dat moet er komen bij ons?
2: Eerst waren we van plan om een jacuzzi te plaatsen. Oh. Maar toen achteraf bekeken dachten we, daar gaan we misschien niet zoveel plezier aan beleven. En met het zicht op kleinkindjes en zo die in aankomst zijn, dus dachten we, dan gaan we voor een zwembad.
0: Hallo, dan weet ik wat jij vanavond nog gaat doen met dit soort temperaturen.
3: En een groot gelijk heb je natuurlijk.
4: Een wijntje aan het zwembad vanavond.
2: Ja, zalig.
0: En misschien ook nog eens 850 euro tankbudget op zak. Het zou zomaar kunnen, want jij gaat hier vol een bak winnen als je de 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Heel belangrijk voor jou, Ilse, als je het antwoord niet weet, dan heel snel pas zeggen, want bij een fout antwoord, dan stopt ons spel meteen.
2: Oké.
0: Okay, jij telt af, 3, 2, 1, en dan gaan we eraan beginnen. En dan beginnen die 30 seconden te lopen.
2: Oké, goed. 3, 2, 1.
0: Let's go.
3: Welke checks om je poetshulp te betalen zullen in de toekomst duurder worden?
2: Instachecks.
3: In welk pretpark in Parijs wordt er dagelijks voor 25.000 euro aan buit gestolen?
2: Euro Disney.
3: Welke Romelu zat gisteren 90 minuten op de bank tijdens België-Frankrijk?
2: Lukaku.
3: Bij welke fitnessketen van Colruyt Groep vond vandaag een datalek plaats?
2: Basic Fit.
3: Ik dacht dat we, ik dacht echt weer dat we op weg waren naar een perfecte score. Het is gyms. Het is gyms fitness. Dat is zo de concurrent van Basic Fit van Core.
0: Oké, het was niet de makkelijkste, maar het zat wel vooraan in het nieuws, in onze uitzendingen, op de krantensites.
3: Jammer.
0: Verdorie.
2: Jammer.
0: Ja. Het zal een duik worden met een wijntje, maar wel zonder tankbudget op zak. Geen probleem.
2: Ja, jammer.
0: Inderdaad, heel jammer. Okay. Toch bedankt om mee te spelen. Wie weet lukt het een volgende keer. 100 euro komt er trouwens extra bij in de pot.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu Volle Bak via de Topradio BE-app en speel morgen mee.
0: 100 euro bij, dat betekent dus dat wij morgen spelen voor een volle bak van 950 euro.
3: Dat is niet normaal.
0: De kaap van de 1000 euro is in zicht.
3: Jongens.

0: Ik zie een lawine aan berichtjes binnenkomen.
1: Bram en Thibo. We make you
0: move. Ja, zoveel luisteraars die natuurlijk morgen hun kans willen maken voor die volle bak. 950 euro om te gaan tanken bij Esso. Ik zou het ook wel weten hoor. Benieuwd of die er morgen uitgaat. Ondertussen trouwens, binnengekomen bij ons. Wouter de Vries.
2: Dat is mijn muziekje, hè.
0: Met zijn lederhozen aan. Je ziet er goed uit, Wouter.
2: Dankjewel, Bram en Thibo.
0: Zometeen is er de Party Room. En het gaat onder andere gaan over het Oktoberfest.
2: Wat ga je doen?
0: De Duitse editie, maar voilà, de editie in Wevelgem.
2: De Belgische editie, maar het is een beetje hetzelfde zoals in Duitsland. Dus ook met halve liters.
0: Halve liters drinken. Ja, zoiets, lekker, lekker.
2: Met braadworst en...
0: En jij geeft tickets weg dan?
2: Ja, ik kan er zometeen gratis naartoe. Als je een leuk vraagje weet te beantwoorden. En ik heb ook weer de organisator in de studio, Maxime.
0: Klik weg. Gaan we luisteren, alleen al om jou te horen jodelen.
2: Ah, moet ik nu jodelen?
0: Ja, dat
2: ga ik voorbehouden voor mijn eigen programma. Oh, sorry, die eer geef ik jullie niet.
0: Dat snap ik
2: wel. Ik gun het niet.
0: Zo blijft iedereen luisteren naar Top zometeen.

0: Echt worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we betrokken voor misschien weer vele uren en dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
1: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaren die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
3: Het gaat trager onderweg. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. Om de A12 daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Wilrijk. Richting Aartselaar verlies je 20 minuten. De buitenring van Brussel ook 20 minuten trager tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Op een andere plaats in de file maximum een kwartier kwijt.
4: Dit is top. Wouter de Vries.
3: Na zomerse dinsdag gaan we hier volop vieren in de party room met zometeen Tiësto starten met die zomerhit van Another. Hier is Talk to You.

0: Come on.
1: Het einde van je werkdag met Wouter.
0: De avond valt en de temperatuur blijft maar stijgen. Zo zijn we helemaal op de juiste temperatuur voor een tropical party room. Misschien nog met een barbecue erbij. Eerlijk, ik had het niet voelen aankomen. Toen ik deze morgen in de auto zat, zag ik 17 graden en ik dacht van, het gaat niet gebeuren. Maar kijk, ik ben fout, het is toch gebeurd. Straks in elk geval goed nieuws voor wie dorst heeft. Ik mag tickets uitdelen voor het Oktoberfest in Wevelgem. En ik had het er daarnet al eventjes over bij Bram en Thibaut. En Nathalie stuurt hier het Oktoberfest in München. Dat is niet met halve liters bier, maar met volledige liters. Oké, Nathalie. En natuurlijk straks weer een nieuwe track die ik ga testen in Goed Bevonden in 30 seconden. Dat is Manon van Joro. En jij zal beslissen of ik die volledig draai of dat het blijft bij de 30 seconden.

0: Another drink, dat zal ook zeker zo zijn op het Oktoberfest in Wevelgem. En ja, dat zal bier zijn, hè. Dan moet je niet te veel water bestellen, vrees ik. Melissa vraagt hier al, Wouter, wanneer en hoe kunnen we meedoen voor de tickets van het Oktoberfest in Wevelgem? Gans dol. Zometeen, Melissa, maar eerst even kennis maken met de organisator. Die heb ik weer bij mij in de studio vanavond.
1: Nu zaterdag kan je naar Oktoberfest Wevelgem. Organisator Maxime de Klerk is hier weer. Goedenavond, Maxime.
2: Goedenavond, Wouter.
1: Je bent hier heel de week de gast in de party room. Vandaag wil ik even met jou door de line-up gaan van dit jaar, want die is toch wel weer zeer uitgebreid, hè?
2: Het is inderdaad zeker een uitgebreide line-up. We zitten bijna met 40 artiesten verspreid over 5 stages. Dus er is voor elk wat wils.
1: Aan welke criteria moeten artiesten voldoen om bij jullie te mogen optreden?
2: Dus elke stage heeft eigenlijk een stage host en een beetje een thema. Van grote biertent tot de KLI stage, ietsje zwaardere muziek, tot concept stage is dan meer house. Dus de DJ's moeten sowieso in de stage en het thema passen. En ja, soms mag er ook wel een keer een hoek af zijn. Dus,
1: Ik zie onder andere de Gebroeders Co staan. Hoe zijn jullie bij hen terechtgekomen?
2: De Gebroeders Co is eigenlijk een heel leuke feestact uit Nederland. En we hebben ze al een paar jaar proberen boeken. Maar het is maar de eerste keer dit jaar dat het effectief gelukt is. Dus we kijken er enorm naar uit.
1: Ja, en de KLJ stage is daar ook. Wat is dat precies?
2: Wel, KLJ stage, het woord zegt een beetje zelf. Dat is eigenlijk powered by KLJ Moorschillen. Dus de katholieke landelijke jeugd. Die houdt van ietsje zwaardere beats. En we hebben daar een hele stage rond gebouwd. Dus,
1: Losgain.
2: Losgain, yes.
1: Straks geef ik nog een tweede duo-ticket weg voor Oktoberfest Wevelgem, dus blijf zeker luisteren. Maxime, wat denk je? Kom je morgen nog eens langs?
2: Met heel veel plezier.
1: Ja, dan heb ik het graag met jou over de beleving van Oktoberfest. Tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

0: fun, fun, fun. Zeker met zo'n mooi weer vanavond. En zeker omdat je de Party Room luistert. Hier bij Top. Zometeen die tickets die ik ga winnen voor het Oktoberfest.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
4: Da, Simo!
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
11: Amai, ik ben zo blij!
10: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
11: Amai, ik ben echt hyped!
10: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Bell & Bo.
15: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be. De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
16: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Buongiorno, top radio!

Tranen in de ogen kan misschien ook van te niezen zijn vanavond, hè, met al dat zonlicht. Clean Bandit en Anne-Marie. Ja, het is tijd om die tickets te gaan weggeven voor Oktoberfest Wevelgem. Gebroeders Co staan daar op de line-up nu zaterdag. Zijn vaste klanten in top schaamteloos met dit.

En mijn vraag is, hoe heet dit nummer? Wat is de titel van deze song van Gebroeders Co? Als je het weet, stuur het antwoord maar in de Topradio BE-app. En misschien is dat duo-ticket voor jou. De tiende met het juiste antwoord, die gaat winnen zometeen. Succes! Nu Manuels en Brian V. Where do I go? Dit.

0: Zometeen de winnaar of winnares en het antwoord op de vraag. Eerst even naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerp-West tot Boerau. 20 minuten A12. Daar is een ongeval gebeurd. Hoogte van Aartselaar. Die verliest ook 20 minuten. Buitenring van Brussel ook al 20 minuten aanschuiven. Tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Andere plaats en kwartier in de file.
1: Horta, horta, horta. Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
2: Ai, poesje.
1: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
2: Ah, poesje.
1: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
2: Een stoute kaart.
1: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
1: Compleet zot van tuin en dier.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Plotter Drag, Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad. Ik ga het dus vragen aan Veronique, die al aan de telefoon hangt. Vind je dat ook, Veronique? Geluk en verdriet zitten dicht bij elkaar. Ben je daarmee eens of niet?
1: Ja, op zich wel, ja. Dat is een heel dunne lijn.
2: Ik heb maar een hele mooie splinter nieuwe boot.
0: Het ging natuurlijk over deze track, Veronique, van Gebroeders Co. Ja. En mijn vraag is om een duo-ticket te winnen voor Oktoberfest Wevelgem. Wat is de titel van het nummer?
1: Boten Anna.
0: Boten Anna. Vele stuurden, ik heb een boot, maar Boten Anna, ja. Dat is juist, Veronique, proficiat. Je mag gratis naar Oktoberfest in Wevelgem.
1: Dank u wel, dank u wel. Ja,
0: lust je graag een pintje of ga je daar een koffietje drinken?
1: Voor mij is er een koffietje zijn. Ah, ja. En van de sfeer genieten.
0: Dat is ook goed. Heel veel plezier. Tickets komen eraan, Veronique.
1: Oké, dank u wel.
0: Zometeen tijd om een nieuwe track te testen in Goed Bevonden in 30 seconden.

0: Silva Bumper en On Tonight.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Dat is het item voor nieuwe muziekproducers, zanger, zangeressen. Dat kan allemaal. Stuur je track in via topradio.be en dan kom je misschien in deze rubriek. Dat heeft Joris uit Oudenaarde gedaan. Joro is een artiestennaam en we gaan eens kennis maken. Joro, goedenavond.
2: Hallo Wouter.
0: Ja, en welkom in de party room. Hoe lang ben jij al bezig met muziek maken?
2: Toch al een paar jaar dat ik al bezig ben met muziek. Daarvoor was ik DJ.
0: Oké.
2: Dan ik overschakeld.
0: Ja, en van waar dat de stap gezet om te wisselen?
2: Gewoon ja. Ik heb geprobeerd.
0: Ja.
2: Kijk wat dat geeft.
0: Het nummer dat we zo meteen gaan horen. Hoe heb je dat gemaakt? Want de dag van vandaag is veel mogelijk met AI. Heb je daarvan gebruik gemaakt of heb je dat eigenhandig gecomponeerd?
2: Dat is eigenhandig gecomponeerd. Dat is via GarageBand van Apple.
0: Alright.
2: Maar met piano.
0: Ja. En hoe zou je de stijl omschrijven van het nummer? Er zit een stem in, hoor ik, beetje op de achtergrond. Beetje mysterieus ook, vind ik.
2: Ja, ik zou het eerder melodisch house noemen. Beetje afterclub.
0: Ja. Het nummer heet Manon. Wat is de betekenis daarbij? Of wat had je in gedachten toen je het nummer maakte?
2: Manon is de naam van mijn dochter.
0: Oké.
2: Okay. Vandaar Manon.
0: Dus je hebt het gemaakt voor je dochter dan?
2: Sowieso, ja. Zoiets, ja.
0: Oké, okay, dat is een mooie boodschap. Joris, Joro, we gaan er 30 seconden naar luisteren en misschien wordt het straks meer, maar de luisteraars van Top hebben steeds het laatste oordeel. Dus ik hoor je zo meteen terug met de resultaten.
2: Dank u wel.

0: En daar is die wekker al. Ja, bijzonder sound, dat is het wel. En jij mag erover beslissen. Joro en Manon, wil je hier meer van horen? Dan stuur je goed bevonden in natuurlijk, in de Topradio BE-app. Of zeg je van, nou, ik voel de vibe niet, het is toch niet mijn ding, dan wordt het niet goed bevonden natuurlijk. Maar zoals steeds, graag met een woordje van jou uitleg. En jij bent de chef, de master in command. Ik heb niets te zeggen in deze rubriek, ik tel gewoon zo meteen de stemmen. En jouw gevoel, deze dinsdagavond, zal beslissen over het lot van Joro en Manon. Nummer bedoeld voor zijn dochter, opgedragen aan zijn dochter, zei je daarnet. Dus kom maar door. Goed bevonden of niet goed bevonden, jouw mening telt 100%.
1: Dit is

Wow, ik ga moeten stemmen tellen hoor zeg. De meningen zijn super verdeeld vanavond over Joro en Manon. En het is op dit moment, als ik het hier zo zie, echt gelijk opgaan. Dus jouw stem zal doorslaggevend zijn. Gun je dit nummer een kans? Of zeg je van, nee, daar heb ik geen zin in vanavond op mijn radio. Jij mag het beslissen, dus stuur maar in met een woordje uitleg. Goed bevonden of niet goed bevonden. Het zijn de laatste stemmen nu, maar die zullen doorslaggevend zijn.

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Béguin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Béguin in Oostende en Brugge. Of Béguin.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een camionette dat nog geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interimkantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je camionette een zak slimmer.
7: Start het najaar goed.
8: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Daarnet in goed bevonden in 30 seconden deze Manon. Van onze Joris, gemaakt voor zijn dochtertje.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Joris, het was een bitse strijd, moet ik zeggen. Er is hier van alles binnengekomen. En we gaan het samen eens overlopen, hè?
2: Oké.
0: Ja. Kan je ook tegen een woordje kritiek? Want ja, heel veel meningen komen altijd binnen in deze rubriek. Dus ik wil even waarschuwen.
2: Ja? Muziek is altijd goed, hè?
0: Oké. Debbie stuurt hier. Hey Wouter, ik zeg no-no. No vibe for me. Jimmy, sorry voor de producer, maar voor ons is het een Manon. Nou ja, bedoelt hij dan in het Frans, hè? Dus dat helaas een nee is. Ja, Manon, zegt hij. Wie is dat? We voelen de vibe niet. Is het bedoeld als een slaaplied voor zijn dochter? Ja. Ik weet niet, is dat bedoeling, Joris?
2: Nee, zeker niet.
0: Ah, nee, hè? Ja. Melanie, het is jammer, maar het volledige nummer hoeft niet. 30 seconden was genoeg. Philippe zegt, flower zit te weinig in. Robin zegt, eentonig. Oei, kan je daarmee leven?
2: Tuurlijk.
0: Deborah, ja, moet je dat in hun lezen, zeg. Kattengejank, zegt. Ja, jongens, toch. Ook nog iemand anders, 30 seconden. Ik zal het helaas moeten afkeuren. Het zal voor een andere keer zijn. Maar ik gun het iedere producer om op de radio te komen. Ja, Joris, ben je er nog?
2: Tuurlijk.
0: Ja, ja, dat is goed dat je het goed opneemt. Maar er is wel ook nog een ander kamp. Xenio stuurt. De viool was iets te overheersend. Maar als het wat zachter staat in het nummer, dan ben ik benieuwd. Toch de volledige track horen. Kurt zegt ook goed bevonden, goed nummer. Remco stuurt hier ook goed bevonden in. Ik heb hier Sam goed bevonden. Al hoop ik wel dat de viooltoon iets op de achtergrond komt in het nummer. Is dat zo? Ik weet het niet.
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Mike stuurt, de eerste seconde was het enorm schrikken, maar ik vind het wel iets hebben, dus ik zou het volledige nummer wel willen horen. Jens stuurt hier ook nog, goed bevonden. Ik heb hier ook, even kijken, Anouk, amai, leuke vibe. Uiteraard goed bevonden, omdat het over mijn dochter gaat. Ah, kijk, dat is de mama die instuurt. En ja, Michael laat hier ook nog weten, ja, zeker en vast, ik vind het een rustige, chill nummer en alles wat je doet voor je kids, daar sta ik 1000% achter. Ja. Hier, Christophe ook special sound. En Jens hier ook nog goed bevonden. Smaakt naar meer. En ook Bart zegt dat. Dus ik heb het even allemaal uitgerekend. En Joris.
1: Goed bevonden.
0: Het is niet waar, zeg. Hoe vind je dat?
2: Dat was zalig, hè.
0: Ja.
2: De kritiek is ook goede kritiek, hè.
0: Ja, inderdaad. Er waren twee kampen, maar je hebt het toch gehaald.
2: Ja.
0: En je dochter zal ook tevreden zijn, hè, denk ik, dat het nu volledig op de radio is. Ik bedank je om in te sturen, Joris. Ik wens je heel veel succes met de muziek die je nog maakt.
2: Graag gedaan.
0: Oké, goedenavond.
2: Dank voor de kans.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: De Joris en Manon gemaakt voor zijn dochtertje. Wat vind jij ervan, Jens?
1: Ja, dat kan ermee door.
0: Je hebt al beter gehoord dan Riet.
1: Ja, dat ga ik wel zeggen.
0: Maar het is wel geslaagd, dus we hebben het helemaal gedraaid.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Top request.
1: Yes, Top Radio BE app. Nu al openen en je request doorsturen voor zometeen.
0: Heel veel plezier met je programma, Jens.
1: Dank u.
2: De Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, zalig, hè.
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Mega

0: voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, man!
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
3: 7 uur, Lore Brijsink. Goedenavond.
4: Een goede avond. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
5: Maandag waren er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
4: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
6: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
4: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
3: Nog één vertraging waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Dat is in Brussel tussen de Boileau-tunnel en Ter Kamerenbos. Daar moet je 13 minuten bij rekenen.
2: Dit is Top. Top Request. Jens de Wilde.
3: Ja, we zullen er eens aan beginnen, al kan ik nog niet veel doen, hè, want ik wacht gewoon op jouw verzoek. Open de Top Radio B-app, daar hangt het volledig van af.
2: Top!

0: Het is puur toevallig dat die hierin zit.
1: Top Request.
0: Your Song van Rita Ora, want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Over jouw song, jouw request tussen nu en 9 uur. Wat wil jij horen op Top? Drop het nu in onze Top Radio BF. En ik zou nog voor de volle 20 minuten zeker je radio even meenemen naar buiten om te genieten van die heerlijke warme temperaturen, hè? En die mooie zonsondergang. Het is misschien de laatste van dit jaar dan toch, hè? Met zo'n warme temperaturen. En dan leuke muziek erbij, dat kan natuurlijk niet misgaan. En vooral leuke muziek als jij het kan aanvragen. Hè? Dus laat maar weten wat je graag wil horen. Mag het iets stevig zijn bijvoorbeeld? Eerder iets rustig om de werkdag te eindigen? Alles kan gewoon in Top Request. Er kan heel veel. Stuur het door in onze Top Radio BF. En zometeen komt jouw verzoek dan misschien wel voorbij.

0: Jesse, Look At Me Now. Top Request. Je luistert naar Top Request. Jij mag je favoriete song aanvragen via onze Top Radio B-app. En nu is de beurt aan Dieter uit Zwevegem. Goedenavond, Dieter.
1: Goedenavond, Jens.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed, en met u?
0: Met mij is het ook zeer goed. Zeg, je doet de groetjes via de Top Radio B-app van op de boeren buiten, want er staat volgende week van alles te gebeuren. Hè? Vertel eens.
1: Ja, de oogstwaarzaamheden van de aardappelen beginnen vanaf volgende week toch volle toeren te draaien. Andere gebieden is al bezig. En het is wel leuk, ze hebben respect om deze kant te komen. Dus dat wij aan de kant met de machines, maar dat zijn grote machines, dat het mogelijk is dat de anderen ook een keer een beetje op tegen. Dat van deze kant komen, gaat vlotter verloop op de baan ook.
0: Oké, een soort oproep bij jouw requester is eigenlijk bij, want van tegenwoordig hebben mensen toch niet veel geduld meer, hè?
1: Maar ja, als het een beetje van elkaar gaat komen, gaat het wel drukker zijn op het platteland. Als het een beetje van twee kanten komt.
0: Oh, kijk, voilà, inderdaad. Dan is het mooi als het inderdaad van twee kanten komt. Iedereen content, het verkeer allemaal vlot. En dan kan jij ook rustig je werk doen, hè?
1: Ja, dat is dat, hè. Dan hebben we het eten voor morgen voor iedereen, hè.
0: Dat is waar. Is er groot verschil met de voorbije jaren? Want het is natuurlijk een droge zomer geweest. Hoe is de oogstand dit jaar?
1: Met weer, met warmte zal de oosten minder opbrengsten zijn. Maar ja, vorig jaar was het een topopbrengst. Dit jaar zal het minder opbrengst zijn. Laten we hopen dat het al meevalt. En dat we toch allemaal in bed een mooie boterham kunnen verdienen. Nee, want als ze niet. Vorig jaar hebben ze me bijna al gratis weg. Dat is ook niet de bedoeling. Hè.
0: Nee, dat is waar. Voor de consument is dat natuurlijk altijd leuk. Maar voor jullie niet, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, oké, kijk, we duimen mee voor sowieso de komende jaren een iets betere oogst. En dat het volgende week allemaal vlot mag verlopen. Welke song wil je graag horen, Dieter?
1: Paul Elstak met Love You More.
0: Ah, voilà. Hij staat klaar. Het is de eerste van vandaag, de eerste request. Geniet ervan en veel succes volgende week, hè.
1: Dankjewel. Jullie ook.
0: Jo.

0: Request.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat Imo!
4: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
10: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
9: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
11: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Roses von St. John en Iman Beck.
1: Top request.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe top request. Daarstraks zeiden we al polstek voor Dieter uit Zwevegem, die volgende week aan de oogst begint. Ja, dat is altijd zo eind september, begin oktober natuurlijk. En de volgende request die klaar staat, is er eentje voor Adam. Adam uit Aalter. En die wil ook echt een heel goede horen, al vind ik zelf. Ik ga hem gewoon meteen op jullie loslaten. Het is deze.
1: Top request.
2: Come on. Dance with me.
0: Als ik mij niet vergis, was ze vorige week nog in de Overpoort in Gent, of 2 weken geleden, om daar een set te draaien, gratis set. En natuurlijk was er weer gigantisch veel volk. Hè. Adam heeft Charlotte Witte aangevraagd. Age of Love is it.
2: Come on, dance with me.
0: En wat mag het nog voor jou zijn? Laat het weten in onze Top Radio B-app. Welk nummer wil je graag horen op de radio? Misschien heb je er wel een hele goede reden bij. Ja, stuur je dan maar even mee door in onze app.

0: Age and Ring My Bell. Ja, over bel gesproken. Net na 7 uur is Vlaams minister-president Matthias Diependalen naar buiten gekomen met de boodschap dat zijn regering een akkoord heeft over de Vlaamse begroting. Het is dan toch eindelijk lucht. Misschien moet je dan eens een nummer aanvragen dat past bij die onderhandelingen van de afgelopen dagen. Ja, of je nu voor of tegen de regering bent, of je het goed vindt of niet wat er al naar buiten is gekomen. We vragen misschien eens een request aan dat te maken heeft met onze regering van afgelopen dagen. Bijvoorbeeld SOS, ik zeg maar wat, van Avicii en Hello Black. Of nog iets helemaal anders, drop het nu in onze Top Radio. Ben benieuwd wat jij gedacht hebt.
1: Dit is Top. We make a move.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: Army aan.
1: Top request.
0: De Vlaamse regering is het eens geworden over de begroting. Twee dagen later dan verwacht. Maar het is nu toch eindelijk gelukt. Heet nieuws van de naald? Klopt dat wat ik zeg? Ik weet het niet alleszins. Ik zie dus in onze topradio BIP heel wat nummers verschijnen die daarmee te maken hebben. Dat vroeg ik net voor Top Request. Welk nummer zou jij linken aan die regeringsonderhandelingen van de afgelopen dagen? Het kan iets positiefs zijn, maar het kan ook negatief zijn. En het woord dat ik heel vaak zie terugkomen in onze topradio BIP is natuurlijk money. Ja, het heeft natuurlijk allemaal met ons geld te maken. En waarschijnlijk zullen we weer meer moeten gaan betalen. Morgen gaat dat allemaal uit de doeken doen. De Vlaams minister-president tijdens de septemberverklaring. Voorlopig nog eventjes wachten dus. Maar waarschijnlijk zit dat er wel aan te komen. Want natuurlijk is er gezegd dat we moeten besparen. Heel veel goede keuzes komen dus binnen in onze topradio BIP. Ik zie bijvoorbeeld Snolle Bolletjes van links naar rechts. Komt binnen. Goeie. Vrolijke vrienden, dat zijn wij, stuurt Joran door. En Jochem die gaat voor een nummer van Nothing But Thieves. Dan zie ik ook nog Money, Money, Money binnenkomen. En Yannick die heeft dan weer Dirty Cash doorgestuurd. Wel, dat vind ik nu nog eens een goeie. Hè? De classic van Adventures of Stevie V. Dirty Cash, Money Talks.
1: Dit is Top. Jouw avond bij Top. Top Request.

0: is stop.
1: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
2: Wat blieft?
1: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
3: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. We make you move. Top. Dit is de top tune of the week.
1: Hugo en David Guetta. Shine.
0: We make you move.

0: Heel coole nieuwe track van Hugel en David Guetta. Onze top tune of the week. Shine was dat.
1: Top request.
0: Ja, dus een uurtje geleden is bekendgemaakt dat onze Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. En dat heeft zich wat vertaald in enkele requests die binnenkwamen in onze topradio BF. Daarnet hadden we het al over money, money, money. Want ja, ze gaan natuurlijk weer aan ons geld zitten natuurlijk. Zo is dat dan. Maar er kwam ook veel binnen over ja, die late werkuren. En dat 's nachts werken natuurlijk. Hè, met dan die twee politiekers die dan ja, eventjes toch wel een, van hun zus zijn gevallen, om het zo te zeggen. Waaronder natuurlijk Hilde Krivits zelf. Die was er nu niet bij. En dan zag ik bijvoorbeeld binnenkomen Dolly Parton working 9 to 5. Maar dan s'nachts stuurde iemand door. Ja, ik snap het wel. En wat ook binnenkwam was ATB. 9 p.m. till I come. Ja, het is dus zelfs later geworden dan 9 p.m. Dat heeft David doorgestuurd in onze Top Radio BF. En dat is nog eens lang geleden. Dus die gaan we nog eens draaien. Wat wil jij nog horen in Top Request? Stuur het u door in onze Top Radio BF. Want jij kiest de muziek.
1: Top Request. Till I come.

Storm Queen en Look Right Through. Alleen nog eentje dan om te koppelen aan die regeringsonderhandelingen die beëindigd zijn. Janne heeft nog een goede doorgestuurd van Fatboy Slim. Eat, Sleep, Rave, Repeat. Dat vind ik ook nog een goede top request. Alhoewel, die gaan we nu draaien. Hè. En daarna ook nog Loot Down Under, die komt er ook nog aan. Voor de top headlines van 8 uur.

0: uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van die dienstenchecks opnieuw gaat verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de federatie.
2: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
1: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Zij krijgt nu de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
3: Dit is Top. Top Request. Jens de Wilde.
4: ABC, de Jackson 5 waren er al fan van in 1970. Wij zijn ook fan van het alfabet in Top Request. Zometeen.

0: Last Frequencies bij Top. En Live It All.
1: Top Request.
0: Ja, je luistert naar Top Request elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond hier bij Top. Tussen 7 en 9, dan kies jij mee de muziek. Een uur lang kon je dat vandaag al doen en er komt nu nog een uur bij. Maar we nemen het altijd of we gaan altijd iets anders aanpakken, het tweede uur. En dan gaan we gewoon ons alfabet bovenhalen. En er komt één letter zo meteen uit onze Alphabeat Blender. En met die letter mag jij dan een Top Request doorsturen in onze Top.

0: Radio BF. De artiest of de titel van het nummer moet beginnen met die letters. Benieuwd welke letter er vandaag zal uitkomen. En de blender wordt aangezet. En alles erin. Welke letter komt eruit vandaag?
1: De letter H. Request the alphabet.
0: Het is de letter H geworden vandaag. De H van Henri Péver zou bijvoorbeeld kunnen. Of misschien moet ik jou nog wat suggesties geven. Ik zal dat doen. Deze zou bijvoorbeeld ook kunnen met de letter H, als je daar fan van bent. Hathaway en What is Love. Voor het stevige werk kan je bijvoorbeeld Hilo aanvragen. Sou of Olympisch, ik zeg maar wat. En dit is ook met de letter H. Heads Will Roll van de Yeah Yeah Yes. Of ga nog voor de classic, dat kan ook. Van Hollis P. Monroe. I'm Lonely. Of als het nog wat zomers mag zijn, Heater van Samim. Ja, het is wel duidelijk. Hè. Keuze genoeg om met de letter H aan de slag te gaan. Dus artiest of titel moet beginnen met de letter A. Stuur het nu door in de Top Radio BF. Wat jij heel graag zou willen horen met de H. Of zoals sommigen wel zeggen, de hash.
1: Request the alphabet. Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top.

0: Take It Slow van Robin Schulz en Watermat.
1: Request the alphabet.
0: Als je nu pas inschakelt, zeg daarnet is de letter H uit onze alfabet blender gekomen. Dus je mag je top request doorsturen in de Top Radio BF, maar het moet wel beginnen met de letter H. Dus zowel ja, of wel artiest of titel, één van de twee is zeker voldoende dat met de H moet beginnen. Allebei zal wat moeilijk zijn, vrees ik. Alhoewel, als jou dat lukt, een artiest vinden met de H en de titel dan ook nog eens met de H tegelijk, dan ga ik hem sowieso draaien. Dat is 100% zeker, dat is afgesproken. Dat is een zware uitdaging, maar je kan wel eens proberen. Alles in wat kwam er sowieso binnen in onze app. Dat is Hollow van Morten en Arbat. Marieke vroeg die aan. Hey You van Ghost heeft Cliff doorgestuurd. Carlo die probeert, maar dat lukt helaas niet. Eentje van Hadonna. Ken ik persoonlijk niet, Hadonna. Je zal moeten wachten tot de M, denk ik, Carlo, om jouw Madonna te horen. Holy Spoopy Monroe stuurde Mike door. Is inderdaad heel zalig, liet hij weten. Heaven van Virtual Zone kwam ook al binnen van Tom. En ook House of Doom van Noemke. Allemaal heel goede nummers. Hello van Martin Solveig. Ik ga er heel wat draaien dit uur. Maar blijf ze insturen, want er kunnen er zeker nog een paar bij. Ik ga beginnen met de keuze van Katarina. Zij heeft Hold Down aangevraagd van Netsky en Becky Hill.

0: Overdrive van Offenbach. Welke met de letter H komt er zometeen nog aan als top request? Wel, ik heb hem er juist al eens even vernoemd. Blijf zeker hangen welke eraan komt. En ook Calvin Harris staat klaar met Satisfy. Top, we make you
1: move. Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker, echt lekker.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker, echt lekker.

0: Calvin Harris en Jazzy met Satisfy.
1: Top request.
0: Zal ik nog eens kijken wat er allemaal binnenkomt in onze Top Radio B-app met de letter H. Want daar is het mee te doen dit uur. Artiest of titel moet beginnen met de letter H. En dat nummer kan jij dan aanvragen via onze Top Radio B-app. Ik zie binnenkomen Happy Hardcore, I'm a Raver. Ook de Bella Ciao remix van Yugel, inderdaad. Van El Professor, ook een heel goeie is dat natuurlijk. Hocus Pocus, hier is Johnny. Heads Will Roll van de Yeah Yeah Yeah's komt ook binnen. Jesse, How Long? Ja, Jesse heb ik nog maar net gedraaid. Herbie Hancock, Rocket, ook een heel leuke natuurlijk. Hardwell met Hurricane en nog heel wat andere goeie. Degene die nu klaar staat is alleszins de keuze van Tim. Die heeft House of Doom doorgestuurd van Nunca.
1: De avond van Top is helemaal van jou.

0: Frankie Rizzardo bij Top en Chinchuko. Blijft toch een geweldig goed nummer, hè?
1: Top Request.
0: En ondertussen heb ik weer iemand nieuw aan de lijn. En dat is Jeroen. Jeroen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Alles goed met jou?
2: Ja, mee.
0: Met mij is het ook allemaal heel goed. Is het de eerste keer op de radio voor jou?
2: Ja.
0: En heb je dan stress?
2: Oh, een klein beetje wel, ja.
0: Maar is voor niets nodig. Hoe was je werkdag vandaag, Jeroen?
2: Goed, druk. Dat is goed, hè.
0: Druk is goed als het niet druk is, denk ik dan.
2: Ja, maar ik ben er gewoon, dus dat geeft niet.
0: Ah, oké, maar dan is het goed. Maar je wilt nu wat uitbollen van die werkdag met een leuke track met de letter H. Want we draaien alles met de letter H dit uur. Wat mag het zijn voor jou?
2: Dat mag hard wel met How You Love Me zijn.
0: Ah ja, oké. Dat is een nummer dat we eigenlijk niet vaak op top draaien of zelfs nog nooit gedraaid hebben op top. Waarom heb je dat gekozen?
2: Nee, ik vind dat een plezant liedje, ja. Zo rustig op het gemakje, ja.
0: Ah, wel, ik snap het. Dat is ideaal inderdaad om uit te bollen van die werkdag. Een beetje lazy, chill en een leuke beat eronder van Hartwell, How You Love Me. Hij komt eraan binnen exact 50 seconden. Is dat goed voor jou?
2: Top, dat is ideaal.
0: Oké, perfect. Dat is voor na dit. Fijne avond, hè, Jeroen.
2: Ja, hetzelfde.
0: Yo.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Het is Jeroen gelukt.
1: Top request.
0: Ja, want ik had een soort uitdaging aan jou gegeven om een nummer te vinden dat zowel artiest begint met de H als de titel. En dat is bij deze dus wel gelukt. Hè. Jeroen heeft hem ingestuurd. Hardwell, samen met Colin Maynard en Snoop Dogg met How You Love Me. Kijk, heel sterk moet ik zeggen. Lekker lazy chill nummer. Lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb. Dus dankjewel Jeroen. Maar nu mag het misschien met wat extra beat. Iets steviger. En daarvoor heeft Benny gezorgd. Hij heeft met de letter H ook een nummer doorgestuurd. Harlem Shake van Bauer.
1: Top request. We make you move.
0: We make you move. Top. Con los terroristas. Dat is lang geleden, zeg. Terug in de tijd. Met de Harlem Shake. Wat een schijf toch, hè? Allee, here we go.

Amai, terug in de tijd met die Bauer en Harlem Shake. Werd ingestuurd door Benny, dankjewel. We draaien alles met de letter H dit uur in Top Request. Dus als je nog een goede suggestie hebt met de letter H, artiest of titel moet daarmee beginnen, stuur het dan zeker door via onze Top Radio B-app. Dit is ook nog een goeie. Tom heeft deze ingestuurd. Heaven van Virtual Zone.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.

0: zoveel goede nummers met de H die hier nog binnenkomen.
1: Top request.
0: Het wordt moeilijk kiezen. Ik heb nog plaats voor 2 requests met de letter H, denk ik. Ik zie hier nog binnenkomen Houtini van Dua Lipa. Rag & Bone Man met Human Daan Housewife. Stuurt ook Patrick door in onze topradio. BF House of House natuurlijk. Hoe kunnen we die nu bijna vergeten? En Kenny zegt, omdat het bijna Halloween is, Halloween van Da Boy Tommy. Beste Kenny, het was vandaag 27 graden. Ik heb totaal nog niet het gevoel dat Halloween er zit aan te komen. Ik snap het wel ergens, want het is natuurlijk een supergoed nummer. Wie ook iets heeft doorgestuurd is Cliff. En hij ging voor How Much Is The Fish van Scooter. Ja, dat is natuurlijk ook een fantastische track. Die zetten we nu alvast klaar.
1: Top request. We make-

0: Wat een nummer toch, hè? How Much Is The Fish van Scooter was ook met de letter H. Ja, je hoort het klokje. Ik heb nog 30 seconden om de laatste toprequest van deze week, van vandaag liever, aan te kondigen. Dat is ook een heel goeie, hoor. Dries heeft hem ingestuurd in onze topradio B-app. Hij ging voor Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk. Kijk, supergoeie keuze. Dat is de laatste request van vandaag. En morgen is er natuurlijk weer een nieuwe toprequest, hè. Zeker luisteren vanaf 7 uur 's avonds. En dan is... Kurt, jouw gastheer. Ik wens je nog een heel fijne avond en ciao!
1: Dit is Top Television. Rules the nation. The world. Television. Rules

0: DAB+ en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Een goede avond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld. En op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise.
3: Mm-hmm.
4: En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

over the drama no more.